0: Eindhoven. Met het nieuws van 3 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. En vanuit België trekken er weer nieuwe buien in het land binnen. Door blikseminslag is op veel plaatsen al brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast. Allemaal vanwege het weer. Dat gebeurde onder meer...

0: bij de Titi in Assen. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest, de eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier Péter Modjar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Op het WK voetbal hebben Engeland en Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0, Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. En voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobby. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K, met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor de wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. En de boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nu toe weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximumboete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer, er trekken dus nog altijd stevige regen- en onweersbuien over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot lokaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur geldt nog code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat was onder meer bij de TT in Assen. En bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. En ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan. Het gebeurde in de buurt van de belangrijke zeestraat. En volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. En eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobby. Later volgt nog de ontknoping in de pool van Argentinië. En meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten die hopen dat de nieuwe premier Peter Mojar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer, er trekken dus nog altijd regen en onweersbuien over het land. Temperatuur daalt naar zo'n 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: helpen. Met het nieuws van 5 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur geldt nog code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat was onder meer bij de TT in Assen. En bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. En ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan. Het gebeurde in de buurt van de belangrijke zeestraat. En volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. En eerder in de nacht plaatste Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobby. Later volgt nog de ontknoping in de pool van Argentinië. En meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten die hopen dat de nieuwe premier Peter Mojar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer, er trekken dus nog altijd regen en onweersbuien over het land. Temperatuur daalt naar zo'n 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: dichterbij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De laatste zware onweersbuien trekken het land uit via het noorden. Code oranje is inmiddels bijna overal voorbij. Er waren zware windstoten, veel regen in korte tijd en hagelstenen, soms wel 5 centimeter groot. De lucht leek vaak een stroboscoop door de aanhoudende bliksemschichten. En door blikseminslag is op meerdere plaatsen brand uitgebroken en ook zijn er problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook 2 bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen naar ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers die gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Voor het Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen. Dat is de verdediger en broer van oranje spits Brian Brobbey. En de ontknoping in de pool van Argentinië is bijna afgelopen. En in het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de 3 Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. En volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Het weer dan nog, zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Morgen nog maar 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van stormschade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte er bij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om het leven. En door zware windstoten waaide in Veldhoven de wieken van een monumentale molen. Rondom Gouda is het treinverkeer verstoord door de inslag. Tussen Gouda en Boskoop rijden tot vanavond laat geen treinen. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, LHBTI-rechten zal erkennen. Het weer, zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Morgen nog iets koeler. 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van stormschade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte er bij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om het leven. En door zware windstoten waaide in Veldhoven de wieken van een monumentale molen. Rondom Gouda is het treinverkeer verstoord door de inslag. Tussen Gouda en Boskoop rijden tot vanavond laat geen treinen. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat.

0: Ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, LHBTI-rechten zal erkennen. Het weer, zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Morgen nog iets koeler. 23 tot 27 graden.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu
1: Rondo.
2: Zijn erbij, net als jij.
1: Studio Alphen.
3: Wie was Charles Koechlin? Nou, dat was de componist van het nu volgende pianowerk, gespeeld door Arthur en Lucasius. Goedemorgen.

Een heerlijke suite voor piano op deze vroege zondagmorgen van de Fransman Charles Gauguin. Charles Gauguin die kende Ravel en Debussy, zo te horen. Het waren tijdgenoten. Geen tijdgenoot is Fazıl Say, pianist uit Turkije. U hoort een stuk dat heet Nazim en het wordt uitgevoerd met het Kazals Quartet. Fazıl Say op piano.

Een heel mooi stuk van Arvo Pärt is Lamentate. U hoort dat stuk nu uitgevoerd door Georgis Ossokins. Hij heeft dat gearrangeerd. Prachtig, en hij speelt het zelf.

Wat een prachtige rust, hè. Maar het volgende stuk is dat niet zo. Dat is van Sekou Kenne Mason en Matt Robison. Het heet Star of the Country Down.

Echt sfeermuziek was dit. En welke sfeer? Ja, een beetje melancholisch, maar toch ook wel rustig. Kijk, dan hebben we Richard Wagner en die haalt u uit uw slaap. Het stuk komt uit Parsifal, Weckruf und Morgengebet heet het.

Ja, brassmuziek door Neo Brass. En nu het Kyrie van Darius Lim uit Ashes to Dust door de Voices of Singapore onder leiding van Sharon Harn.

En die Darius Lim, de componist, komt uit Singapore. En uit Amerika kennen wij het bekende duo Richard Rodgers en Hammerstein. Ik weet zijn voornaam even niet. Richard Rodgers zou vandaag, geloof ik, jarig zijn geweest, waar het niet dat hij in 1979 is overleden. Maar we kennen ze allebei van musicals. Ik laat u een stuk horen waar u lekker wakker van wordt. Uit Carousel. En wel uit de tweede acte. Entr'acte heet het. Door de Sinfonia of London onder leiding van John Wilson.

Nou, wie kent het niet, hè? Lennon en McCartney, Michel. Dit keer uitgevoerd door Milos Kradaklic op gitaar met een ensemble. Saint-Saëns uit zijn tweede pianoconcert, het Andante, door Philippe Entremont met l'Orchestre de Capitole de Toulouse onder leiding van Michel Plasson. Ik vermoed een andere Michel dan in het vorige liedje.

tere tonen. En wie kan dat anders zijn dan Lavinia Meyer? Muziek van Philip Glass. Ja, nu gaan we huppelen hoor. Muziek van John Loudermilk. Het heet Windy and Warm. U hoort de Boston Pops. En de solisten zijn Arthur Fiedler op gitaar en Chet Atkins op... Dat weet ik eigenlijk niet. Maar luistert u maar.

Lekker toch? En we houden dat sfeertje een beetje vast aan het eind van dit eerste uur door een stuk van Kurt Weill, Yukali, uit de film Marie Galante. U hoort daar Barbara Hennigan als zangeres en arrangeur en waarschijnlijk ook dirigent van het orkest Ludwig.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Ook in een appartementencomplex in Nunspeet heeft kort brand gewoed. Bewoners moesten uit voorzorg hun woning uit. En in Groningen werd een stal getroffen door de bliksem. Bij de brand die daarna ontstond kwamen twee kalveren om. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond. Er zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel. In België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
1: Rondo.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
4: Welkom bij het tweede uur van Rondo. Op de achtergrond hoort u reeds het begin van een gebed uit de Pacific. Waloyo Yamoni. Een gebed dat om regen vraagt. We beginnen nog een keer. De componist is Christopher Tin.

De uitvoerende waren het Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van de componist Christopher Tin met zangers en een koor. Een hele bijzondere harpiste komt uit België, Michelle Swegers. U zult nog vaak van haar horen. Ze is nog heel jong en ze speelt nu een stuk dat heet Vrijheid.

Michel Zwegers speelt behalve klassiek ook nog andere genres. U zult nog meer van haar horen. In allerlei muzikale richtingen. Een andere muzikale ontdekking was de Noorse componist Geir Tvedt. 1908-1981. Dus de vorige eeuw. Een van de ontdekkers van deze onbekende componist is Leif Ove Aldsnes, de pianist. Maar u gaat straks horen een gedeelte uit het 5e pianoconcert van deze componist. En wel het tweede deel. En dat tweede deel heet De Dansende Blauwe Klokjes. Het wordt uitgevoerd door, niet door Leif Ove Aldsnes, maar door Harvard Crimsel op piano met de Royal Scottish National Orchestra onder leiding van Bjarte Engeseth.

En die blauwe klokjes, dat zijn bloemetjes. Vergelijkbaar met onze sneeuwklokjes. En dan nu een vrolijk muziekje van Friedrich Gulda.

Het vierde deel van het Concert voor cello en blaasorkest van deze Friedrich Gulde uit Oostenrijk, 1930-2000. Dus ook de vorige eeuw. Door het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Lahav Shani met Kian Soltani op cello. Gezellig. En dan nu Borodin uit Prins Igor. Hoort u de Poloftiaanse dansen en suite door het Philharmonisch Orkest en BBC Symfonisch Koor onder leiding van Geoffrey Simon. En waarom? Vanwege het hele mooie koorwerk. Luistert u maar.

En dat was een nocturne van John Field, gespeeld door Michael O'Rourke. En nu een hele bijzondere uitvoering van Claude Debussy, Collywog's Cakewalk. Namelijk door de toetsenist uit Japan, Isao Tomita.

En dit was het prachtige Les Radio Koor onder leiding van Caspar Poetnins met een stuk van de Engelse componist Gavin Bryars. Terza Perfetta. Immagini. We gaan eruit met Oliver Arnold's Island Song door Oliver Arnold's en Dagny Arnold's. Maar voordat we gaan afsluiten, wil ik u nog een hele mooie zondag toewensen. Over een week Nico Romeijn en over 2 weken ben ik weer aan de beurt. En vergeet u vooral de kerkdienst niet die hierna komt. Wat mij betreft dus tot over 2 weken.

0: Dit was Rondo met Joep van Buren.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen met het nieuws van 10 uur.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Ook in een appartementencomplex in Nunspeet heeft kort brand gewoed. Bewoners moesten uit voorzorg hun woning uit. En in Groningen werd een stal getroffen door de bliksem. Bij de brand die daarna ontstond kwamen twee kalveren om. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond. Er zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel. In België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land.
2: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu
5: Kerk Centraal.
4: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

Goedemorgen, luisteraars. Dit is Studio Alphen met een uitzending van het programma Kerk Centraal. U kunt nu luisteren naar een viering vanuit de Brugkerk in Koudekerk aan de Rijn. En de voorganger van deze dienst is dominee Van Laren uit Den Haag.

0: Aan het begin van deze dienst weten wij ons bemoedigd, omdat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. Zusters en broeders, erkentelijk voor de gelegenheid om u voor te gaan in de eredienst, geef ik eerst nog een korte toelichting op de liturgie. Vandaag is het de vierde zondag na Trinitatis, de vijfde na Pinksteren. En bijna 15 jaar geleden dat ik onze dochter Hanna mocht dopen in de Pauluskerk in Baren. En vanochtend in de auto zei mevrouw: hey Google, wanneer is Hanna van Laren gedoopt? En ongelooflijk, maar ik wist niet dat ik zo beroemd was. Maar je hoort de dag, de plaats, de tijd. Ik dacht, misschien zeggen ze ook nog wat ze aan had, maar dat, zover ging het niet. Maar het is me wat. En met de dooptekst uit de psalm waarvan we zojuist twee versen zongen. De Heer is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Heer is mijn levensveste, voor wie zou ik vervaard zijn? En in het Hebreeuws is dat Adonai ori yishi mimi ira, Adonai me otschaya mimi efgat. Klassiek leesrooster stelt voor om te lezen uit Lucas, hoofdstuk 6, over Jezus' spreekwoordelijke wijsheid om eerst de balk uit je eigen oog weg te halen voordat je de splinter uit het oog van de ander kunt zien en verwijderen. Dus zoveel als: heb eerst eens zelfkritiek voordat je kritiek op een ander hebt. Van het Oude Testament koos ik daarbij te lezen uit de Torah, uit Genesis, hoofdstuk 8, vers 6 tot en met 12, over de duif die na de tweede van zijn drie uitvluchten tot Noach terugkeert met in zijn snavel een geplukt olijfblad. De duif, dat is toch een bijzondere vogel. Die weet op onnavolgbare wijze de weg terug naar huis te vinden over enorme afstanden. Is hier iemand die duiven heeft gehouden of duiven houdt? Ja, dan zou ik zeggen, kom even naar voren, vertel even wat. Maar een duif is ook een van de dieren die met een kokertje aan zijn poten en een berichtje daarin de meest belangrijke berichten zijn toevertrouwd. De duif staat symbool voor vrede, voor liefde, knuffelende tortelduifjes en voor de Heilige Geest. En een duif brengt rust. Als je dan naar het koeren luistert, dat vind ik heeft iets kalmerends. Als ik dat hoor, dan doet het me denken aan de duiven van de buurman vroeger bij mijn moeder thuis. En als ik dat nu hoor, dan denk ik terug aan een hele rustige, vredige tijd. Overigens, Jona betekent duif. En Noach betekent rustbrenger. Op de vierde biemer zien we twee afbeeldingen van duiven. Bovenaan, of links een traditionele tekening van een onbekende kunstenaar. En rechts een van, wie weet dat, van wie dat is? Ja, van Picasso. Ik zal er wel thuis in hebben hangen. De duif van de onbekende kunstenaar, dus links. Ziet u waar die duif zweeft? Rechtsboven in het hoekje. Je hebt een zwarte vlek, dat is een kraai. En dan rechtsboven zie je de duif richting ark vliegen met in zijn bek een takje. Er zijn meerdere afbeeldingen van te vinden, maar ik dacht, neem deze. Want hier zie je ook nog wat topless zeemeerminnen in het water. En dat lijkt me heel verkoelend om naar te kijken. Vanochtend vroeg iemand van de kerkraad aan mij: heeft het niet warm in zo'n toga? Ja. Op de rechtertekening is dan die duif te zien van Picasso. Ook iets in haar bek. Het is een tekening uit 1949 die gekozen is door een vriend van Picasso, de dichter Louis Aragon, voor de Wereldvredesbeweging. Dat vonden ze een mooi symbool. Picasso was gek op dieren. Vooral op duiven. Zijn vader hield duiven en schilderde ook duiven. En Pablo kreeg van zijn vriend Henri Matisse ook wat eigen duiven die hij in zijn atelier hield. Hij vernoemde zelfs zijn dochter Paloma ernaar en schilderde haar in 1901 met in haar handen een witte duif. Una Paloma Blanca. Nou, u kent uw klassiekers. Hebben jullie huisdieren, overigens?
1: Nee.
0: Nee. Jij ook niet? Nee, jij ook niet. Zou je dat wel willen? Of begin ik nu over iets pijnlijks? Als je een huisdier zou willen, welke zou je dan willen? Zou mogen?
1: Een hond.
0: Oké. Okay. Jij? Een kat. Nou, dat combineert goed. Wij hebben thuis een kat, maar de dames willen een hond. Ik begrijp wel wie je mag uitlaten. Maar een huisdier is best leuk. Nou, een vraag aan u, voor zover u het kan zien. Wat is nou het verschil tussen die takjes in de bek van de duif rechtsboven en van die andere duif, van die grote duif? Kan iemand dat zien? Moeilijk hoor, maar
1: eerst is veervormig en tweede is handvormig.
0: Veervormig, handvormig. U heeft opgelet bij de biologieles vroeger. Zeker, ja. Nou, dat kan. Maar als het een olijftakje is, dan moet het dezelfde vorm hebben. Maar de oude tekening heeft een takje met één blaadje, als ik het goed kan zien. En de moderne duif heeft een takje met verschillende blaadjes. Zou je zeggen, wat maakt dat nou uit? Maar in de preek getiteld In het oog hebben wil ik me afvragen wat dat verschil dan is en wat het te maken heeft met

Jezus' gelijkenis over de balk en de splinter. De liederen gaan over Noach. Ik moest iets kiezen. Behalve dat gezang 117. Dat paste zo mooi bij de thematiek. Want daar staat in: onder de miljoenen hebt ook gij mij in het oog. En zo heet de preek, in het oog hebben. Verootmoedigen wij ons in gebed. Voor u, barmhartige God, en tegenover elkaar en onszelf belijden wij dat we gezondigd hebben in gedachten, woorden en werken toen we geen oog hadden voor elkaar. Alleen maar voor kleine dingetjes waar we dachten last van te hebben. Toen we niet uitkeken naar tekenen van het naderend heil. Van het naderend heil. Toen we onze eigen fouten niet onder ogen wilden zien. En zo hebben we ons doel gemist. Vragen we u, elkaar, onszelf om vergeving, om het inzicht om op de juiste manier met elkaar om te gaan. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. Wij zingen van lied 524, vers 1, 2 en 4.

bidden wij om verlichting met de Heilige Geest. Heere, wij bidden u, leid ons door uw Heilige Geest in alle waarheid en help ons genadig dat we licht ontvangen uit uw heilig woord. Dat ervoor pleit om de balk uit onze eigen ogen weg te halen voordat we aan de

splinters in die van een ander beginnen. En we vragen u of u ons wilt helpen om de balken en de splinters in ons leven op het spoor te komen. We willen u vragen of u ons wilt helpen om goed te zien wat het eigenlijk voor balken of splinters zijn. We vragen u of u ons wilt helpen om te begrijpen wat er gebeurde toen een duif een olijftakje naar Noach in de ark bracht. Wat dat te betekenen had. Dit vragen wij u in Jezus' naam. Amen. We luisteren naar de schriftlezingen uit Genesis en uit Lucas.

De eerste lezing is uit Genesis 8, vers 6 tot en met 14. Na verloop van 40 dagen deed Noach het venster dat hij in de ark had aangebracht open en liet een raaf los. Deze bleef heen en weer vliegen totdat de aarde droog was. Vervolgens liet hij een duif los om te zien of het water op het land verder gedaald was. Maar de duif kon nergens een plekje vinden waar ze kon neerstrijken om te rusten en kwam bij hem terug in de ark, want overal op de aarde was nog water. Hij stak zijn hand uit, pakte haar en nam haar weer bij zich in de ark. Hij wachtte nog 7 dagen en liet de duif toen opnieuw los. Tegen de avond kwam ze bij hem terug, met een jong olijfblad in haar snavel. Toen wist Noach dat het water op de aarde verder gedaald was. Weer wachtte hij 7 dagen en daarna liet hij de duif nogmaals los. Ze kwam niet meer bij hem terug. In het 601e jaar, op de eerste dag van de eerste maand, was het water van de aarde verdwenen. Noach maakte het dak van de ark open en keek rond. De aarde was drooggevallen. Op de 27e dag van de tweede maand was de aarde droog. We zingen lied 350, vers 1, 2, 4 en 5.

De tweede lezing is uit Lucas 6, vers 39 tot en met 42. Hij sprak ook in gelijkenissen tegen hen. Kan de ene blinde de andere blinde leiden? Vallen ze dan niet samen in een kuil? Een leerling staat niet boven zijn leermeester. Pas als iemand zich alles heeft eigen gemaakt, zal hij de gelijke zijn van zijn leermeester. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen, laat mij de splinter eruit uit je oog verwijderen, terwijl je de balk in je eigen oog niet ziet? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog. Pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen.

Ons volgende lied heeft eventjes wat aandacht nodig. Het bestaat eigenlijk uit... Elk couplet bestaat eigenlijk uit drie delen. Vier regels van die melodie. Dan een aantal regels van een andere melodie. En dan weer vier regels van dezelfde melodie. Die vier begin- en eindregels, die zingen we samen met de orgelmuziek. En de regels daartussen, de opsomming van de dieren, die lees ik. Maar bij het oefenen thuis merkte ik dat je wel heel erg klaar moet zitten met je stem, om zodra ik dan de laatste opsomming heb gedaan, dan begint die organist hier, dan begint mijn vrouw gelijk te spelen. Dus we moeten direct weer inzetten. Er komt niet even een introotje dat we kunnen wennen van, oh ja, dat gaan we zingen. Dus zingen, ik lees dan die dieren op, en zodra ik het laatste dier gelezen heb, dan zingen we weer. Duidelijk? Oké. Als het niet in één keer gaat, doen we het nog een keer. 163a, vers 1, 3 en 4.

de os en de ezel, de wolf en de wezel, de tijger en de leeuw, de merel en de meeuw, de koekoek en de kakatoe, de marter en de maraboe, zijn eigen sluwe gang gaat de slang.

de uil en de emu, de zwaan en de zeeboe, de ekster en de kou, de panter en de pauw, de eland en de olifant, de gibbon en de goudfazant, en heel gedwee en tam is het lam.

De eend en de ibis, de fut en de fitis, de buffel en de rat, de kever en de kat, de pijlstaart en de pelikaan, de luiaard en de leguaan. En boven alles uit zweeft de duif.

0: Broeders en zusters.
1: Als u me niet goed kunt horen, dan moet u zeggen, maar nu gaat het, hè? Maar goed te horen ook achterin, voorin, ja. De bedoeling van Jezus' gelijkenis van de balk en de splinter, nou ja, die is wel duidelijk. Voor kritiek op de ander, eerst zelfkritiek. Hij vraagt ons niet om bij de beoordeling van anderen een oogje dicht te doen, maar wel om zelf nauwkeurig waar te nemen. Vraagt ons ook niet om de waargenomen splinter te laten zitten, maar wel om die eruit te halen. Anders gezegd, met een Hollands spreekwoord, zorg dat je geen boter op je hoofd hebt. Zorg ervoor dat het niet zo is dat de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. Zorg ervoor dat ze niet kunnen zeggen dat er meer vingers naar jezelf wijzen als je naar een ander wijst. Wie omhoog hakt, zegt een spreekwoord, krijgt splinters in de ogen. Dat is een fenomeen dat Jezus wel aan de lijve zal hebben ondervonden als zoon van een timmerman of van een steenhouwer, wat ook nog kan. Als we in het glazen oog van het televisiescherm naar de wereld kijken, dan zien we geen splinters, maar balken. We zien de balken van de onnozele reactie van het suïcidale Westen op het agressieve islamitische regime in Iran, dat geheel volgens het Sjiïtische geloof de wereld wil veroveren en met een atoombom op aardsvijand Israël of Amerika de komst van hun held, de Mahdi, wil afdwingen. We zien de balken

van de voor het klimaat catastrofale uitstoot van CO2. Waardoor de temperatuur en de zeespiegel stijgen. Terwijl we maar producten uit het kolengestookte China blijven bestellen. We zien de balken van de groeiende kloof tussen arm en rijk en de ongelijkwaardigheid, de nijd en de strijd die dat tot gevolg kan hebben. We zien wel 17 balken die te groot en te zwaar zijn om te hanteren en die we dan ook maar liever eigenlijk niet zien. We moeten helaas wel in het oog houden dat je aan die balken gekruisigd kunt worden door wie je niet politiek correct genoeg vinden, zoals Jezus overkwam. In een andere preek zou ik u kunnen vertellen over het soort balk dat in de gelijkenis wordt genoemd, maar hier gaat het me om de soort splinter. Is die van metaal, van wol, van steen, van been, van hout, van papier? Het Griekse woord dat hier aan ten grondslag ligt, aan die splinter in de gelijkenis van Jezus, is, onthoud maar even, karfos. Karfos. Het woord betekent eigenlijk van alles. Het betekent twijgje, splinter, droog stukje hout, vers geplukt blaadje. Dus al die benamingen, splintertje, flintertje, snippertje. Ik heb liever dat dan met balken te maken. Dus sorry, meneer Jezus, ik houd liever splinters in het oog. Die overigens lelijk kunnen zweren als je ze in je vingers krijgt, als kind. Met behulp van een sodabadje, en een naald kreeg mijn oma ze er dan wel uit. Het deed een beetje zeer als ze haar bril niet op had. En als ik mijn opa hielp bij het knippen van de ligusterhaag met een ijzerbeslagen zware heggenschaar, dan kreeg ik wel eens een bladsnippertje in mijn oog. En dat irriteerde dan door het plantensap. Oma. Maar dan later in je leven, mijn leven, uw leven, komen er geestelijke splinters. En ook die kunnen zweren en irriteren, maar die kunnen er ook uitgehaald worden. Voor het spiegeltje van de zelfreflectie, of voor het blanco scherm van de psychiater, of beter, de psychotherapeut. Onder mijn patiënten als psychotherapeut, die voor relatietherapie kwamen... waren er ook altijd met dit type splinters in hun ogen, waardoor ze, als de partner daarop wees, direct naar de balk in zijn of haar ogen keken. Voorbeeld. Je hebt weer de koelkastdeur open laten staan. Nou, jij hebt de administratie nog niet bijgewerkt en dat is veel erger. Ik kan voorbeelden noemen, maar ik denk dat u ze ook zou kunnen noemen. Het zijn de zogenaamde jijbakken. Je zegt iets over iemand, goed bedoeld, en je krijgt niet als reactie bedankt voor de tip, maar je krijgt kritiek over jou. Nou, zo'n jijbak lost nog het een, nog het ander op. Zorgt wel voor stagnatie en soms escalatie. En mijn advies aan mijn patiënten was dan ook vaak om gewoon je liefhebbende partner zonder tegensputteren de kritiek te accepteren. En dus meer naar jezelf te kijken. Want anders sta je voor gek. Als iemand dan tegen me zei dat niet te kunnen, dan had ik de volgende truc. Ik zei dan op een gegeven moment: uw broek staat open. Nou, niemand die dan niet

direct naar zichzelf keek. Of over mij begon. Want niemand wil voor gek staan. Qua kleding dan, helaas. Maar in voorkomende gevallen van kritiek krijgen buiten de spreekkamer bleek het toch maar moeilijk om kritiek te accepteren zonder, zoals we dat dan noemen, te deflecteren naar de andere wijze. Waarom is dat toch zo moeilijk? En hoe komt dat toch? Nou, om dat te weten, moeten we weten waar dat type splinter vandaan komt. Nou, dat type splinter is al heel oud en komt uit de Hof van Eden. Komt van een blad aan de boom van kennis van goed en kwaad. Daar hadden Adam en Eva het in het oog gekregen toen hen de ogen opgingen na hun overtreding. Want zodra God bij Adam daarover verhaal komt halen, wat doet Adam dan? Je zegt, ja, maar dat ligt aan die vrouw die u mij gegeven hebt. En zodra God bij Eva verhaal komt halen, dan zegt zij, het is de slang, moet niet naar mij kijken. Ze namen kinderlijk narcistisch nog geen verantwoordelijkheid voor hun daden. Net zo min als hun zoon Kain voor de doodslaan van zijn broer Abel. Ben ik mijn broeders hoeder? Brutaaltje. Een paar generaties later geloofde niemand meer in het bestaan van God, die daarom de goddeloze wereld onder water zette. Alleen Noach, zijn gezin en Noachs huisdieren, Noach had er twee, de raaf en de duif, die werden gered samen met de overige dieren, twee aan twee. Behalve welke vissen, die hoefden niet aan boord. Oh, ik heb het al gezegd. De vissen hoefden niet aan boord. Want die geloofden wel in het bestaan van God. Want die zeiden, God is om je heen. Als water onzichtbaar, maar net zo belangrijk. Paulus citeert in Handelingen Griekse dichters als die zegt, want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. God had het overigens Noach wel kwalijk genomen dat hij klakkeloos een ark was gaan bouwen zonder eventjes voor zijn medemens op te komen. Zoals Abraham en Mozes deden. Toen God tegen Abraham zei, ik ga Sodom en Gomorra verwoesten, zei Abraham, nou, zou je dat nou wel doen? Want wie weet zijn er wel onschuldigen. En toen God tegen Mozes had gezegd dat hij een einde zou maken aan het volk Israël, had Mozes gezegd, nou, dat kun je beter niet doen, want je hebt het land beloofd, hè? Het Kanaan heb je beloofd. Dus de volken zullen dan zeggen dat God wel in staat was om ze uit Egypte uit te leiden, maar dat God niet in staat was om ze in Israël in te leiden. Oké. Okay. Nou, toen Noach te horen kreeg, bouw een schip, want ik zet de wereld onder water, had Noach niet gezegd, nou, zou je dat nou wel doen, want misschien zijn er nog onschuldigen. Noach was dus niet zo empathisch. En daarom, leggen de rabbijnen uit, was er die zondvloed, waarin de dieren in de ark gered moesten worden. Want nu moest Noach dag in, nacht uit voor de dieren zorgen. Zich verplaatsen in hun behoeften. Uiteindelijk stuurt hij zijn huisdieren erop uit om te zien of er al droog land in zicht is. De raaf voor de kadavers en de duif voor vers groen. Hier zien we eigenlijk voor het eerst het gebruik van een duif voor nieuwsberichten. En dat deed me denken aan een Joodse wits. Dat is eigenlijk een pleonasme. In de Eerste Wereldoorlog schoten de Engelsen vanuit een loop

over de grond naar de duif, maar raakte daar, toen de Engelsen er erg in hadden, zelf gewond door Engelse kogels. Bebloed en vermoeid kwam Adolf in zijn loopgraaf terug, waar een veldwebel hem naar het bericht van de postduif vroeg. Met zijn laatste krachten gebaarde Adolf de veldwebel dichterbij te komen en fluisterde in zijn oor: "Groekoe!" Alle gekheid op een stokje. Ik heb even uw aandacht nodig voor misschien wat saaie vertalingen van wat de duif in haar snavel had. Als Noach's duif voor de tweede maal terugkomt, heeft hij een vers geplukt olijfblaadje in zijn snavel. Een vers geplukt olijfblaadje. Daarmee wilde de duif een nestje bouwen in de duiventil van de ark. En wist Noach dat er land in zicht was. Zo'n vers geplukt afgebroken olijfboomblaadje, al dan niet aan een steeltje, dat staat dus verbeeld op de oude prent, op de linkerprent. Maar in de Rooms-Katholieke Kerk raakte dit blaadje vooral bekend niet via de Hebreeuwse Bijbel, maar via de Latijnse Bijbel, de Vulgata. En daar staat dat het is een takje met groenende bladeren van een olijfboom. Ja, het overwegend toen katholieke Frankrijk is dat de inspiratiebron van Picasso voor zijn duif. Dus een takje met groenende bladeren van een olijfboom. De schrijver van het Lucas-evangelie, en let nu op, als u het al niet deed, maar de schrijver van het Lucas-evangelie heeft voor zijn vertaling van Jezus' Hebreeuwse woord voor splinter, hoe was het ook weer? Karfos, goed zo, karfos. Dat woordje karfos, wat Lucas, of wie daarvoor doorging, heeft genoteerd voor het Aramese woord dat Jezus gebruikte voor splinter. Dat woord karfos, laat dat nu toch in de Griekse vertaling van het Oude Testament staan, hier in het verhaal over de duif die bij Noach in de ark komt. Dus wacht eens eventjes, nou moeten we een conclusie trekken. Dus als we het goed begrijpen, is dat woordje karfos, wat gebruikt wordt om Jezus' woord voor splinter te vertalen in het Grieks, dat woordje karfos is hetzelfde woordje als voor het takje dat de duif meebrengt naar de ark van Mozes, Noach. Even tot u door laten dringen. Dat takje, dat splintertje in het oog, dat we in het oog hebben, of in het oog van de ander zien, dat heeft een betekenis. Dat splintertje is niet een vervelend dor takje of een snippertje papier of wat dan ook. Het is een stukje van een olijfboom. En voor Noach was dat het teken dat er een nieuwe tijd aan zat te komen. Dat er nieuw leven was. Dat God hem, hen, ons in het oog heeft. Dat het misschien wel irriteert of zweert, dat waar je last van hebt. Maar dat het juist een teken is van een nieuwe tijd. Van vergeving en opnieuw beginnen, van nieuwe kansen voor een betere wereld. Dat splintertje in het oog, dat is eigenlijk een goede boodschap. Dus, als we nu in het glazen oog van het televisiescherm naar de wereld kijken, dan zien we geen balken, maar splinters. Splinters over de agressieve Islamitische Republiek. Splinters over de

Klimaatverandering, splinters over de kloof tussen arm en rijk, maar dus splinters. 17 splinters. Want het zijn tekenen dat er een nieuwe tijd gaat aanbreken. Wat we op het journaal zien en denken van, oh, waar moet het heen? Dat zijn splinters. Dat zijn de splinters van dat olijfblad. Dat kan irriteren, maar het is een teken dat de tijd dat God op aarde komt, bij ons zal wonen, dat die nabij is. Een beter land rijst op uit de Wereldzee. De grote morgen schemert. En die moeten we afwachten met gebeden en goede werken. Amen. Na orgelspel luisteren we naar gezang, een zingen we gezang 117, vers 1, 2, 3 en 7.

0: Tsipouli.
1: Goed heb onthouden, hè? Tsipouli, ja. Het muziekstuk. Nu dus gezang 117 en dan ging het mij om die mooie zin in vers 3. Dat onder miljoenen God ook mij, ook u in het oog heeft. Niet als een irritant blaadje, maar op u let.

De dank en voorbeden willen we besluiten met een persoonlijk stilgebed en een gezamenlijk gesproken Onze Vader. Laat ons bidden. Heer, wij danken u voor uw woord. We danken u dat we mochten horen dat u een nieuw begin maakte met Noach. En dat u een nieuw begin maakt met ons. En dat de tekenen van die tijd, die goede tijd, dat die gaat aanbreken, dat die tekenen zichtbaar zijn. Het zijn tekenen van geweld en tekorten en wreedheden en rampen, maar hopelijk duren ze maar kort. Maar we begrijpen dat het tekenen zijn van een nieuwe tijd, van uw aanwezigheid onder de mensen, van de komst van uw Messias. We danken u voor mensen die ons bijstaan, die ons helpen, die ons steunen, die ons bemoedigen, die tekenen brengen van vrede en van hoop en van rust. We danken u dat we dat ook zelf op onze plaats kunnen doen, mogen doen. En we bidden u, laat ook in ons leven die duif

of 17. En maar bij ons met zo'n boodschap binnenkomen. We bidden u voor mensen die niet meer uitzien naar uw komst, naar een betere wereld, die u hebben verlaten. Dat ze u toch weer zullen vinden, of u hen. We bidden u voor mensen die tegen de toekomst opzien als ze kijken hoe de wereld verandert. Ik bid u voor mensen die op het verleden terugkijken met spijt. Dat ze toch vrede zullen vinden. We bidden u voor mensen die ziek zijn of voor een operatie staan, dat ze zullen genezen en herstellen helemaal. We bidden u voor mensen die moeite hebben in de omgang met anderen. Te kritisch zijn of juist te onkritisch. We bidden u voor scholieren die voor de toetsen zitten, dat ze ze maar goed mogen maken, rust hebben. We bidden u om vrede voor Jeruzalem. Vrede voor de wereld, vrede in ons hart. De komst van u of uw Messias, als het kan, nog in onze dagen. We bidden u, hoor en verhoor ons als we in stilte onze persoonlijke gebeden aan u voorleggen.

0: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We hebben nu gelegenheid om onze gaven in te zamelen. En dan is er geloof ik nog iemand die het wil afkondigen. En daarna moet ik nog even wat zeggen. Als u dan dat gezegd hebt, dan ik wil.
1: Wie opgelet heeft, heeft gezien dat het niet klopt met de maandbrief. Daar stond een heel ander doel. Maar de afgelopen week heeft niet alleen veel nieuws geweest over het warme weer natuurlijk. En ook het voetbal. Maar ook over Venezuela. Een land waar al jarenlang een conflict is. Waar 8 miljoen mensen al in hele slechte omstandigheden wonen, leven. En nu dus nog een aardbeving overheen is gekomen. Ongeveer 1500 doden zijn er inmiddels al gevonden. Nog 60.000 mensen worden gemist. U begrijpt dat gouden uren hard voorbij gaan, maar dus dat er gevreesd moet worden voor die mensen. Noodhulp is dus heel dringend nodig voor de allereerste levensbehoeften. Schoon water, eten, maar ook onderdak. Want waar kun je nu nog veilig verblijven? Helpt u mee? De tweede inzameling is voor het plaatselijk kerkenwerk.

U kunt uw gaven geven. En dan horen we, luisteren we naar muziek. En ook zang. U, als u dat kunt, mag natuurlijk meezingen. Dus gelegenheid tot collecteren. Nu en dan onder het collecteren, dan luisteren we.

vechten om één zo'n erretje. Duifjes, wat zijn ze mak? 17 duifjes bovenop het dak.

Kende u het nog van de serie Ja, zuster, nee, zuster? Ja. Nou, weer even helemaal overschakelen naar geestelijke liederen. Alhoewel, 17 balken, 17 splinters. Ik had het in de preek al over 17. Ja, is het echt wel een werelds liedje. Ons slotlied is lied 635, vers 1, 3, 6 en 8.

Ik wil u alle hartelijk danken voor uw komst en uw deelname. Ik wens u een goede verdere zondag, een goede verdere week toe. En voor nu of straks, ga heen tot vrede met de zegen van de Heer. Als mensen die God in het oog heeft. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

U luisterde naar een viering vanuit de Brugkerk in Koudekerk aan de Rijn. En de voorganger van deze dienst was dominee H.J. van Laren uit Den Haag. Wij vervolgen het programma met muziek en enkele berichten.

Aanstaande zaterdag 4 juli is er om vanaf 12 uur weer een kerkopenstelling in de Adventkerk in Alphen aan den Rijn. En het is dit keer een bijzondere kerkopenstelling, want tevens wordt de derde Alphense Orgeldag georganiseerd. En wilt u mee met dit unieke muzikale, dan zo snel mogelijk aanmelden bij de vrienden op www.vriendenvandeadventkerk@info. Daardoor is er op deze zaterdag geen lunchconcert, wel een concert om 14:15 uur Alexander Schippers bespeelt dan het Steinmeier-orgel. Om 16 uur is er het middagconcert, het vierde concert van de Alphense Orgeldag. Simon Stelling speelt de integratie New York Symphony van Antoni Dvořák. En vanwege de derde Alphense Orgeldag is het ditmaal mogelijk om een kopje koffie, thee of thee te kopen vanaf het middelconcert. En voor kinderen is de speurtocht door de kerk te doen. En om 16 uur kunt u het slotconcert luisteren. De kerk is rolstoel toegankelijk en graag tot ziens in de Adventkerk, Julianenstraat 69 in Alphen aan den Rijn.

Ja. U wordt van harte uitgenodigd om naar de Paulus en Petrusdag te komen op zondag 5 juli aanstaande in Alanderveen. Vanaf 10 uur bent u welkom in en rond het Achterom voor koffie, thee en limonade. Uiteraard mag wat lekkers daarbij niet ontbreken. Let op, na 11 uur zal er geen koffie meer geschonken worden in verband met de voorbereiding voor de viering. Om 11:15 is de buitenviering met medewerking van onze koren. Voor de kinderen is er kinderkerk. Breng uw eigen stoel mee, dan heeft u zeker een zitplaats. Na de viering is er gezellig samen zijn achter de pastorie in de tuin. Uiteraard met een hapje en een drankje, gevolgd door een buffet. En voor de kinderen staat voor en na de viering...

En vanaf woensdag 15 juli tot en met woensdag 26 augustus zijn in voormalig Rijnwoude weer 7 zomerzangavonden. De eerste voorbereidingen zijn gestart en de avonden verdeeld onder de diverse kerken. Het thema van de zomerzangavonden is vrij zijn. En de werkgroep van elke plaats van samenkomen zal dit op hun manier invullen. En dat maakt het juist nu zo mooi. Elke avond heeft een eigen klank en kleur. Aanvang om 19 uur en ook niet onbelangrijk, na afloop kunnen we elkaar ontmoeten bij een kopje thee en koffie. En de eerste avond is op 15 juli in de Korenaar in Hazerswoude-Dorp en de tweede op 22 juli in de Hoeksteen van Benthuizen.

En er is op 11 juli een bedevaart naar Den Briel. Den Briel werd op 1 april 1572 als eerste stad door de watergeuzen bevrijd van de Spaanse overheerser. Misschien herinnert u zich het nog van de geschiedenislessen op school. Er was echter ook een schaduwzijde. In juli van dat jaar werden er 19 geestelijken ter dood gebracht vanwege hun geloof. We kennen hen als de martelaren van Gorinchem. Ieder jaar gedenken we hen tijdens de nationale bedevaart. Op zaterdag 11 juli wordt er om 9 uur verzameld bij de Noordhoek in Roelof Arendsveen. We gaan met de bus naar Den Briel, waar we de Eucharistie vieren, de Kruisweg, de Vesper en eindigen met een processie naar het Martelveld. Rond 18 uur verwachten we weer terug te zijn. De kosten bedragen 15 euro. En neem zelf wel een lunchpakket mee. Er is gelegenheid om dit in het heiligdom te nuttigen. Koffie en thee zijn wel aanwezig. Dus u kunt zich uiterlijk tot 1 juli aanmelden bij het Centraal Secretariaat. Info@rkgroenehart.nl.

In handen van katsreizen. Pastoor Jaap van der Bie gaat mee als geestelijke verzorger. En het programma is als volgt. Van dag 1 is Nieuwkoop, rijden ze naar Le Mans voor de eerste overnachting. En op dag 2 komen we in Lourdes aan, waar we verblijven in een vertrouwd hotel Irlande. En de 3e tot en met de 6e zijn we in Lourdes, waar u een keuze kunt maken uit vele activiteiten en bezoeken die u worden aangeboden. Op dag 7 naar Nevers, waar we overnachten in een klooster en een bezoek brengen aan Benedette. En op dag 8 gaan we weer naar Nieuwkoop. De kosten bedragen €935 per persoon vol pensioen. Toeslag voor 1 persoonskamer is €240. Voor mensen die mee willen, maar het hele bedrag moeilijk kunnen opbrengen, is een bijdrage vanuit de werkgroep mogelijk. Meer informatie kunt u krijgen bij het e-mailadres rajouw@casema.nl. En dan krijgt u een inschrijfformulier toegestuurd. Als u mee wilt, wacht dan niet te lang.

En ondanks het warme weer droegen predikanten vroeger vooral een zwarte toga. Dit is een van oorsprong juridisch gewaad dat rechters en professoren droegen. In 1854 was de hervormde synode bang dat predikanten door de weeks en zomers op de kansel zich naar de laatste mode zouden gaan kleden. Dat was de reden waarom deze synode in het schrijven van 1854 predikanten aanraadde om een toga te gaan dragen. Abraham Kuiper, voorman van de gereformeerde kerken in Nederland, wees de toga af. De predikant gaat eenvoudig gekleed in zwart jasje en een grijs streepjesbroek. In de 20e eeuw zien wij de liturgische gewaden, zoals bekend van de Rooms-Katholieke Kerk, terugkeren met stola's in de kleuren van het kerkelijk jaar. Een grijze toga is van latere datum. Het is een neutrale kleur waar de gekleurde stola's goed op naar voren komen. De witte albe is een eenvoudig tot voeten reikende witte linnen gewaad. Het is een herinnering aan de witte doopkleed. Veel geestelijken en monniken dragen dit als onderkleed onder hun pijen en klazuivels. Een scapulier of scapulier is een schouderkleed, de stola voor een kerkelijk werker. Net als de stola van de predikanten volgen zij de kleuren van het kerkelijk jaar. Zowel in de protestantse kerk als in de Rooms-Katholieke kerk is dit uit de liturgische kleding van de pastorale werkers. En dan zijn we weer aan het einde van dit programma gekomen. Kerkcentraal is er weer aanstaande zondag 5 juli 2026... met een viering vanuit de Sint-Johannes de Doperkerk in Boskoop. Mijn naam is Ruud Fraanje en de techniek was deze keer in handen van Marcel Heijnen en Marten Zonneveld. En wij wensen u nog een goede zondag toe.

0: Tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalphen.nl.
7: Studio Alphen met het nieuws van 12 uur.
8: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond. Er zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 op 1 volgende WK-wedstrijden. Ook Colombia en Portugal hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu
10: Kerk Centraal.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.
11: Dag dames en heren en welkom bij het programma van Kerk Centraal vanavond. Mijn naam is Nico Romein, techniek is in handen vandaag van Chris Vogel. We hebben een vol programma en u kunt luisteren naar het gesprek wat ik had met Lian Tan. En dat gaat dit keer niet over waar ik Lian altijd interviewt over in het programma Natuurlijk Alphen. Maar we hebben het wel over de pastorietuin in Nieuwveen. Daarna heb ik een gesprek met pastor Huub Floor. En dat gaat over heel wat anders, kind en opvoeding. We gaan eerst luisteren nu naar wat ik had met het gesprek met Lian Tan. En dat was zeer interessant. Ik werd benaderd op een gegeven moment door haar van, joh, je moet eens komen kijken bij deze tuin. Die is heel mooi.

0: Daar is heel wat over te vertellen. Nou, dat heb ik geweten. Dus dan kunt u nu naar luisteren naar dat gesprek.
1: U staat op een mooie vrijdagmiddag hier lekker buiten in een hele mooie tuin. En ik praat met Lian Tan. Goedemiddag, Lian.
2: Goedemiddag.
1: Dat is weer een poosje terug. Toen hebben we jou weer ontmoet. In de Vrieskoop, Leemuiden.
2: Ja.
1: Bij de herenboeren.
2: Dat was in mijn jonge dagen.
1: En nu sta je hier weer in de tuin. En dat is weer heel wat anders dan de herenboeren.
2: Ja. Ja. Maar het heeft toch raakvlakken, want het zijn ook gemeenschappen.
1: Altijd.
2: Ja.
1: Waar je mensen hebt, dan is het allemaal gemeenschap. Maar we gaan het hebben over nu.
2: Ja.
1: We staan hier bij mooie bakken. En wat staat er allemaal in? En wat is hier de bedoeling van?
2: Nou, dit zijn theekruidenbakken die we gemaakt hebben op 13 maart in het kader van NL Doet.
1: En dat is?
2: NL Doet, dat is een organisatie vanuit het Oranje Fonds. Die stimuleert dat mensen iets doen voor hun buurt. En wij zitten hier in Nieuwveen bij de Sint-Nicolaaskerk. We hebben vrijdag een inloop. Kan iedereen komen voor een kopje koffie, thee, gebak, van alles. En we willen graag thee van eigen bodem. Dus was het plan opgevat van waarom gaan we geen theekruiden doen in bakken? Want dan hoef je ook niet te bukken, want de meeste van onze bezoekers zijn wat op leeftijd. En dan kunnen we zelf plukken en onze eigen gevarieerde thee hier opdrinken. Nou, en dat is dus nu 2 maanden oud. Dit jaar wordt er nog niet geknipt voor de thee, want de planten moeten eerst aansterken. Volgend jaar kan het wel. En de planten zijn zo gekozen dat ze bij elkaar kunnen. Dus we hebben een bak die iets droger is en we hebben een bak die iets natter is. En de woekeraars die komen in aparte potten.
1: De woekeraars. Ja. Maar ja, goed. Het is te afwachten hoe het allemaal zich ontwikkelt. En dan zie je pas volgend jaar.
2: Gaat goed.
1: Goed zo. Laten we het daarmee houden. Als we nou verder de tuin inlopen.
2: Ja, dit was.
1: Wat komen we dan allemaal tegen?
2: Nou, een heleboel. Dit was vroeger de tuin van de pastoor. Maar de pastoor woont er niet meer. En daarna is het vrijgekomen. Is er een architect of tuinontwerper gekomen. En die heeft de tuin ontworpen. Het mooie van deze tuin is dat het bijna het hele jaar door iets bloeit. Maar ook dat het Bijbelverhaal uitgebeeld wordt. Dus overal zie je bordjes met een verhaaltje en beelden, objecten waar iets verteld wordt. Want als je naar die conifeer kijkt daar, die hele grote,
1: ja,
2: dat is de Toren van Babel. En daar zit dus ook een bordje bij met het verhaal van de Toren van Babel. En iets verderop zit de vijg en het is echt zo'n leuke tuin.
1: We gaan de tuin in.
2: En heerlijk rustig. Het is vrij toegankelijk. De bankjes worden, als het straks wat beter weer is, ook altijd bezet door mensen met een boekje. Die komen hier echt helemaal tot rust. Heerlijk is het.
1: Ja, en toch zit je langs de weg.
2: Midden in het dorp. Zo ben ik hier dus ook terechtgekomen, want ik wandel altijd heel veel. En dan heb je je rugzak met je kan koffie en een broodje. Maar ja, waar moet je zitten? Toen dacht ik, hey, Nicolaashof, wat is dat nou weer? Dus ik naar binnen. Ik dacht, oh, dit is mooi. Nou ja, en toen ben ik van lieverlee blijven hangen.
1: En dat gebeurt vaak, hè?
2: Altijd.
1: Maar goed, dan staan we dus heerlijk hier bij de grote boom.
2: Ja, de Toren van Babel.
1: De toren en...
2: Ja,
1: het is wel getypt. Je moet het wel goed kunnen lezen. Hè?
2: Ja.
1: Er zit nog geen QR-code op. Je dus,
2: nee, dat willen we ook niet. Dat willen we ook niet, want we willen eigenlijk stimuleren dat mensen hier tot rust komen. En hun mobiel in de tas op stil hebben. Je hebt ook een moment zonder frequenties nodig.
1: Zeker, zeker. En dat heb je hier. Maar ja, je zit ook natuurlijk gelijk bij de begraafplaats ook. Dus dat is ook nog een stilte.
2: Ja. En hoor eens die vogels.
1: Ja.
2: En dat gaat echt de hele dag door. En je ziet van alles.
1: Ja, kijk, het is ook puur natuur.
2: Ja.
1: Ja? De vogels horen daarin.
2: Ja. Wordt niet met gif gewerkt. Sommige planten kun je eten. Wisten ze nog niet. Maar wij dus wel.
1: Het is juist weer even opgevoed van... Hey, dat kan je wel gebruiken.
2: Weet je dat dat eetbaar is? Oh, ja, we hadden gebak. Dus ik heb bloempjes geplukt voor de garnering. Maar die waren wel allemaal eetbaar.
1: En allemaal op?
2: Allemaal op.
1: En niemand ziek geworden, dat scheelt ook weer.
2: Nou ja, dat weet ik nog niet. En ik ga volgende week op vakantie, dus ik hoor het niet.
1: Oh, nou, of kunnen ze het schuld op jou brengen. Ja.
2: Kijk, dat is de reus Goliath. En dat is David. Als je het verhaal er niet bij hoort, dan denk je, wat is dit? Het lijkt wel Romeinen.
1: Ja, kijk, er is een paal met een grote vlinder erop. Boom.
2: Ja. Dat is de vijgenboom.
1: Nou, hij loopt lekker uit.
2: Ja.
1: Gaat ook lekker door.
2: Jonas en de walvis. Walvis in het slootje.
1: Maar er is een verre groente. Zit daar nog wat in voor je? Of is het alleen maar planten en bloei?
2: Dit is, zo is het opgezet. Als siertuin. En het bestaat natuurlijk al heel veel jaren. De kerk die is meer dan 160 jaar oud. Nou, deze tuin is, wat zal het zijn? 30 jaar of zo? Ja, toen was dat nog niet. En nu ga je kijken van wat is eetbaar in deze tuin. Nou, dat blijkt meer te zijn dan dat je denkt.
1: Is dat al neergezet ooit of onbewust? Of?
2: Nee, dit is naar aanleiding van een ontwerpplan. Maar het is neergezet als zijnde sierplanten. Niet als groenteplanten. Daar werd vroeger niet naar gekeken.
1: Nee, maar ik denk dan degene die die tuin heeft aangelegd... die zal toch wel weten van welke planten erin gaan... en welke eetbaar zijn en welke niet, of niet?
2: Nee, in die tijd niet. In die tijd niet. Vraag maar eens naar een hovenier. Van, kun je dit eten? Geen idee.
1: Die zet alleen maar die poot alleen maar.
2: Ja. En het liefst planten die weinig onderhoud vergen.
1: Ja, want dit zijn natuurlijk ook wat je hier ziet, bodembedekkers.
2: Ja,

0: Nou, dit wordt allemaal onderhouden door de Groengroep. Een stel mannen. En dat is niet alleen het onderhoud, maar dat is gewoon een gezellig moment in de week.
1: Ja.
0: Echt.
1: Maar dat heb je altijd met kerken die dat hebben.
0: Ja.
1: Meestal allemaal oude gepensioneerden.
0: Ja.
1: En die gaan dat doen. En het is een hele gezellige club.
0: Ja, maar die houden ook elkaar een beetje in de gaten. Hé, je bent 2 weken niet geweest. Wat is er aan de hand?
1: Ja, je hebt een soort sociale controle.
0: Zo hoort het.
1: Ja.
0: En dat is wat we proberen door te zetten hier. Niet alleen bij de Groengroep, maar ook met de vrijdag inloop. Iedereen mag komen, of je nou aangesloten bent of de kerk of niet. Want ik behoor ook niet tot die kerk. Je mag gewoon komen. En heb je geen geld, niks aan de hand. Want koffie is gezellig en het is belangrijk dat je mensen ontmoet.
1: Ja.
0: Maar voor degenen die wel geld hebben, vrijwillige bijdragen, geef iets meer, zijn we heel dankbaar.
1: Ja, uiteraard.
0: En zo houden we het rond. Want we hebben geen subsidies.
1: Nee, van de kerk ook niet.
0: Nee, willen we ook niet.
1: Gewoon puur zelfstandig.
0: Ja. Van de gemeenschap, door de gemeenschap en voor de gemeenschap.
1: Nou ja, en het wordt goed, wat je net al zei, daar wordt gebruik van gemaakt zo.
0: Ja.
1: Ja, ja. Maar het is ook natuurlijk even zo rustig wandelen. Nou, hier kan je nog een. Oh nee,
0: ja,
1: hij is hier, afgesloten.
0: Ja, hij is afgesloten. Hier kun je naar het terrein van Ipse de Brugge. En daarachter zit dan de Mariagrot. Maar er is heel veel vandalisme. En dan rennen ze heel hard hier naartoe. En dan kun je ze niet meer pakken. Dus vandaar dat die poort
1: gesloten is.
0: Gesloten is, ja. Nou, dit is onze opkweek- en compostmakerij. Als iets te groot wordt, wordt het gesplitst. Wordt het te koop aangeboden.
1: Ja.
0: Je moet toch ergens geld zien te vinden om door te kunnen gaan.
1: Ja, er moet wat geld gegenereerd worden, anders dan houdt het op.
0: Ja. Hè?
1: Maar de Grote Mariagrot was toch in Zevenhoven?
0: Nee, dat is de Lourdesgrot.
1: Dat is de Lourdesgrot. En hier is het
0: De Mariakapel. Oh, sorry, de Mariakapel.
1: Die is gewoon ook buiten.
0: Ja, kun je nagaan. Ik ben niet religieus opgevoed.
1: Maar het maakt niet uit.
0: Mijn excuus aan alle gelovigen.
1: Maar ja, je weet er wel een heleboel van.
0: Ondertussen, dankzij de Alfa.
1: Ben je ook bij de Alfa geweest?
0: Ja, ik dacht, ja, het wordt wel tijd dat ik iets meer van het christendom leer.
1: Ja, de Alfa-cursussen die zijn hier gegeven, hè?
0: Ja, is nog steeds gaande. Het is 2 keer in het jaar, geloof ik.
1: Ja. Ja,
0: en het is wel heel leuk, ook als niet-gelovige, om daar aan deel te nemen. Je kunt heerlijk sparren met mensen die wel gelovig zijn. En je laat elkaar in hun waarde.
1: Nou, zo hoort het ook.
0: Ja, dat is onze boeken.
1: Onder mini-biep.
0: Ja.
1: Dan mag je je boeking kwijt als je die wil.
0: Ja. En je mag een wens erin stoppen. Schrijven. Maar kijk, dit is toch een mooie kerk. Echt. Het zou een doodszonde zijn als dat niet behouden kon worden, blijven.
1: Nou, kijk,
0: voor
1: het gebouw.
0: Maatschappelijke.
1: Het gebouw zal wel blijven bestaan.
0: Ja, maar
1: of zijn er plannen voor om plat te gooien, woningbouw neer te zetten? Maar
0: geen
1: dat lijkt
0: idee.
1: Me niet.
0: Geen idee. Kijk, woningbouw als de buitenkant heel laten, zodat het toch nog herkenbaar is. Want het is wel een icoon van Nieuwveen. Dat mensen die weer terugkomen van Nieuwveen, die zien die oh, ik kom weer thuis.
1: Ja. En de toren is natuurlijk herkenningspunt.
0: Ja.
1: Dat is elke toren?
0: Gelukkig wel. Anders was ik heel vaak verdwaald.
1: Nee, maar dat was in Hoogmade precies hetzelfde. De kerk was afgebroken. De toren in Beven, maar die is allemaal weer hersteld.
0: Ja.
1: Ook weer de kleur groen gekregen.
0: Ja.
1: En het zijn toch van die herkenningspunten als jij in een polder zit.
0: Ja.
1: Vandaar moet ik heen.
0: Ja.
1: Dat is altijd met een kerk.
0: Ja. Nee, ik persoonlijk hoop ik echt dat je weer het koopt. Dat in ieder geval het gebouw en de tuin aan de buitenkant herkenbaar blijft. En ik hoop dat... maar dat is mijn persoonlijke wens. Dat de bewoners van Nieuwveen samen gaan doen. En het geld gezamenlijk op kunnen brengen. En dat we dit echt een maatschappelijke functie kunnen geven. Want er is weinig waar men terecht kan voor kleine theaterproducties of iets.
1: Kleine miniconcerten geven en alles.
0: Dat is er gewoon niet.
1: Lezingen.
0: Ja.
1: Ja, noem maar op. Je kan iemand uitnodigen.
0: Er zijn geen buurthuizen meer. Ja. En de akoestiek is echt top. Nee, het zou heel mooi zijn.
1: Nou, dat zal wel gebeuren, denk ik ook wel.
0: Ze hebben gezegd, je moet blijven geloven. Dus dat doe ik. Hierbij. Gooi het in de eten.
1: Maar goed, het zal ongetwijfeld wel.
0: Jawel, het komt goed.
1: Zo is dat.
0: Die 12 beuken zijn rode beuken. Ook al heel oud.
1: Ja, gezien de stam.
0: Ja, dat stelt de 12 apostelen voor.
1: Dus toen de tijd bewust neergezet.
0: Ja. Ja.
1: Geen nagaan.
0: Goed, hè?
1: De 12 apostelen en dat in de vorm van beuken.
0: Ja. Hebben het eeuwige leven.
1: Nou, hun ook niet, hoor. Want eens is het ook met die beuken afgelopen, denk ik.
0: Ja, als je ze maar goed onderhoudt, ze kunnen echt heel, heel oud worden. Ouder dan wij.
1: Dat is waar. Ja, 100 jaar kunnen ze al worden, hoor.
0: Ja, ja, deze bomen zijn meer dan 100 jaar oud.
1: Ja.
0: Het is en dat zijn geen beuken.
1: Nee, maar dat kan je zien aan de stam.
0: Ja.
1: Aan de vorm van barst.
0: Eén die staat wel gevaarlijk scheef.
1: Ja, als er een flinke storm komt, hou je hart vast soms.
0: Ja, ja, dat is inderdaad...
1: Bedankt, nogmaals.
0: Jij dank je wel dat je de rit vanuit Alphen hier naartoe hebt willen maken. En mooi weer hebt meegenomen.
1: Ja, het is heerlijk weer. Het is voor jou niet...
0: Nee.
1: Oké. Okay. We spreken elkaar weer gauw.
0: Ja, dank je wel.
1: Oké.

0: Ik had laatst een gesprek met pastor Huub Floor en dat ging over kind opvoeden. Nou, niks is moeilijker dan kind opvoeden tegenwoordig. En wie voedt eigenlijk het kind op? We hebben natuurlijk dat de ouders, die zijn de verantwoording voor het opvoeden van het kind. Daarnaast zijn de scholen, de maatschappij en alles wat er omheen zit, is ook allemaal mede bepalend voor het opvoeden van een kind. Ga naar luisteren wat pastor Huub Floor allemaal hierover te vertellen heeft. Kent u de uitdrukking "It takes a village to raise a child"? Nou, daarmee wordt uitgedrukt dat de opvoeding van een kind door veel meer mensen gebeurt dan alleen door de ouders. En toch dragen de ouders de uiteindelijke verantwoording. Scholen, kerken, opvang, oppaslocaties dragen hun steentje bij om die zorg te ondersteunen. Is er momenteel sprake van een verschuiving in de verantwoordelijkheden? Mogen de ondersteuners nog wel een taak uitvoeren? Vertrouwen we als opvoeders misschien wel te veel op het advies van experts? En hoe kunnen we dan met die wijsheid het kind opvoeden? Goeie vraag. En over deze en nog veel andere vragen praat ik met pastor Huub Floor. Goeiedag.
1: Ja, goeiedag.
0: Nou, het is een mond vol om te beginnen.
1: Ja, het zegt dat wel.
0: Maar eerlijk gezegd, ik kende de hele uitdrukking niet. Dus

0: Het was voor mij nieuw.
1: Ja.
0: Dan ga je dus zoeken waar komt nou eigenlijk dat allemaal vandaan. Want het moet een oorsprong hebben.
1: Ja. Ja. En dat heb je gevonden?
0: Ik heb hem gevonden, ja. Ja, misschien dat ik in... Nou, hij komt uit... waarschijnlijk... Het is de Afrikaanse oorsprong. Komt uit Nigeria. Van een, de Igbo-cultuur.
1: Ja.
0: En dat is het spreekwoord... Orana Uzi Nwa.
1: Mm-hmm.
0: En dat betekent dan vrij vertaald zoiets van... het kost de hele gemeenschap of het hele dorp... om een kind op te voeden.
1: Ja.
0: En dat is dus waar.
1: Ja. Ja, ja, ja, ja.
0: Toch?
1: Ja, dat denk ik wel. En wat ik dan zo bijzonder vind... dit is natuurlijk een oud gezegde... in een context waarin iedereen kent in zijn dorp. Hè? Dat is dan nog... Terwijl dat nog steeds waar is... in een situatie waarin we dat eigenlijk helemaal niet meer zo hebben. Althans, hier in de westerse cultuur... is die samenhang eigenlijk een beetje uit elkaar... Maar dat wil niet zeggen dat daarom alles alleen maar door bijvoorbeeld het gezin moet gebeuren. In dat opzicht hebben we nog steeds vele instanties of vele handen nodig... om mensen groot te brengen tot volwassenheid.
0: Ja, om een kind te vormen.
1: Een kind te vormen, zeker, zeker, zeker.
0: Maar ja, heden en dagen verschilt het met vroeger.
1: Ja.
0: Qua opvoeding. Vroeger bleef moeder thuis. Die zorgde voor het kind.
1: Bijvoorbeeld, kind. Ja. Ja,
0: ja? Nu niet meer, grotendeels.
1: Ja. Ja, ja.
0: Dus kunnen we zeggen van een verschuiving?
1: Nou, de omstandigheden zijn zeker anders, hè? En de vraag is wel, verschuiven daarmee verantwoordelijkheden? Of zeg je, nee, verantwoordelijkheden blijven, maar de aanpak moet je veranderen?
0: Maar is dat nou altijd, als je misschien in de kerkhistorie teruggaat...
1: Ja.
0: Is dat altijd zo geweest dat ouders kinderen opvoeden? Dat moeder de kinderen opvoedt en niet vader?
1: Nou ja, dat is een rolverdeling. Maar je kunt in ieder geval zeggen... het gezin is de plek waar het kind allereerst en primair wordt opgevoed. En gevormd. Hè? Dat is het gezin.
0: Ja.
1: En dat heeft te maken met het feit... althans, zo is het toch wel de opvatting in de kerk altijd geweest... dat uiteindelijk hier een... concreet individueel mens opgroeit. En dat kan het beste gebeuren binnen een gezinsverband... waarin de meest fundamentele waarden die daarmee samenhangen... in ieder geval de aandacht krijgen. Ja? Ik noem maar even één heel belangrijk iets. Dat is het leren rekening houden met anderen. Ja? Dat is het beste wat je in een gezin kunt leren... Ja, zeker als je niet alleen één kind bent, maar dat je met meerdere kinderen bent. Hè? Dan zeker. Hè? Dus, en de moeilijkheid kan misschien zijn dat we tegenwoordig kleinere gezinnen hebben. Waardoor je dan, en daar begint het dan alweer, juist dat aspect van het... rekening houden met anderen... dat je dat op een andere manier dan moet organiseren. Kijk, in zo'n dorpscultuur waar iedereen kent... dat is die waarde van het rekening houden met elkaar... dat ligt gewoon op straat. Hè? Dus je voedt elkaar op, zal ik maar zeggen... Hè, in zo'n dorpsgemeenschap. En ik kan me voorstellen dat dan... als ouders bijvoorbeeld alle twee op het veld moeten werken... dat er dan een buurvrouw of een weet ik veel wat... dan even de honneurs waarneemt. En nou dat. Of als het gezin weinig kinderen kent... dat dan de andere kinderen in de straat natuurlijk... als het ware als broers en zusjes... dat aspect van het rekening houden met elkaar verzorgen. Hè? In onze tijd zie je nou juist dat er een grote mate van individualisering plaatsvindt. Dat het rekening houden met elkaar onder druk staat. Omdat natuurlijk gezinnen kleiner zijn en alles op maat gebeurt. En dat er heel veel mogelijk is. Meer dan misschien in een dorpssituatie waarin mensen nou, natuurlijk toch de eindjes naar elkaar moeten knopen. Zodat zo'n kind op een gegeven moment zegt van... ja, goed, ik krijg alles wat ik wil hebben. Hè? Dus hoe moet ik rekening leren houden met anderen? Hè?
0: Maar dat is lastig.
1: Ja, ja.
0: En nou is de opvoeding in het dorp totaal anders dan in de stad.
1: Ja, ja.
0: Ook dat nog, omdat culturen anders zijn.
1: Ook dat nog. Maar overeind blijft de gedachte...

0: gedachte dat er meerdere instanties nodig zijn om een kind op te voeden. En het gezin heeft een hele primaire plek, heel belangrijk.
1: Ja, want die staat eigenlijk centraal, hè?
0: Ja, staat centraal. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook nog andere aspecten, zoals bijvoorbeeld wat de school doet. Dat kan weer een gezin niet doen, hè? Bijvoorbeeld.
1: Nee, dan wordt hij gevormd eigenlijk op een andere manier.
0: Op een andere manier. Dat is weer een aspect waar je dan weer iets anders voor nodig hebt. En zo heb je meer aspecten nodig in de samenleving die noodzakelijk zijn om het kind uiteindelijk tot volwassenheid te brengen. En het moet volwassen worden in een samenleving waarin die is zoals die is. Ik bedoel, je gaat niet een kind grootbrengen voor een dorpssituatie in Nigeria. Een kind moet hier bijvoorbeeld in Europa, in het Westen, dealen met een samenleving die te maken heeft met influencers, met een digitale werkelijkheid. Hè? Tegenwoordig veel met dat soort dingen. Of met een heleboel mogelijkheden waar een kind op een gegeven moment misschien ook wel keuzes in moeten maken, wat niet altijd even gemakkelijk is. Nou, dus dat is een werkelijkheid waarin een kind opgroeit vandaag de dag.
1: Maar ze worden ook wel beïnvloed door de computer.
0: Tuurlijk.
1: Door de mobiel. Hè? Ja. Kijk, TikTok en noem ze Snapchat, noem alles maar op.
0: Tuurlijk, ja.
1: Ja? Dus een kind is natuurlijk heel beïnvloedbaar.
0: Ja, en dat is ook wel goed, want zonder invloeden van anderen word je natuurlijk niet groot. Je moet het wel leren van anderen. Maar de vraag is, wat leer je? In welke mate leer je het? Is er, als ik bijvoorbeeld thuis raak in een digitale werkelijkheid, wat een hulpmiddel kan zijn voor mezelf, tuurlijk. Is er dan nog voldoende tijd voor de emotionele ontwikkeling bijvoorbeeld. Hè? Het rekening houden met gevoelens van anderen bijvoorbeeld. Hè?
1: Maar neemt de jeugd tegenwoordig niet veel te makkelijk op, want het wordt maar gezegd en men handelt daar ook vaak naar.
0: Ja. Maar wie is daar niet verantwoordelijk? Hè?
1: Wie is daar verantwoordelijk voor?
0: Ja, wie heeft de verantwoordelijkheid? Hè? Kijk, in het verleden was het natuurlijk zo dat de ouders hadden natuurlijk de eerste taak voor de opvoeding. En die deden dat dan vaak met methodes die we tegenwoordig niet meer zo graag hanteren. Namelijk discipline, luisteren en doe wat ik zeg. En misschien zelfs keus maken die ik vind dat het voor jou belangrijk is. Dat is een manier van opvoeden waarin de vraag is of je daarmee recht doet aan wat dit individuele kind aan ontwikkelingsmogelijkheden heeft waarin hij zichzelf kan worden.
1: Ja. Zou het niet beter zijn dan zeg maar door sturen het kind laten gaan en je valt zelf wel in de diep gat of je stoot je kop of wat ook. Daar leer je van.
0: Ja,
1: de tweede keer doet hij meer.
0: Ja, dat is ook waar. Maar je moet er wel zijn. Je moet niet zeggen, laat het kind maar aan zichzelf over. Hè? Dat kan niet. Leert het ook niet. Maar wel de vrijheid geven. Dat is wat Paus Franciscus zeer sterk benadrukt. Hij zegt in een van zijn in Letitia, Modus Letitia, dat gaat dan over de liefde, ook over het gezin enzovoort. Daarin zegt hij dus eigenlijk, wij moeten leren om meer aandacht te geven aan het proces dan aan waar het kind is. Waar is het kind? Ik wil weten waar het kind is. Weet je wel? Waar is het kind? Nee, waar is het kind in zijn ontwikkeling? Dat is het procesmatige, zegt de paus. En als dit kind op dit moment hier is, in zijn ontwikkeling, dan moet ik zorgen dat het dat krijgt wat het op dat moment nodig heeft. Niet meer, maar ook niet minder. Maar als ik zeg van, ik behandel het al als een volwassene zoals ik denk dat hij zou moeten worden, dan ga ik hem in een keurslijf stoppen.

0: Snap je? Dus dat.
1: Ja, ik vind het wel moeilijk om te zeggen van... nee, zoals ik het zie, zo moet je doen.
0: Ja. Maar ja,
1: misschien ook het helemaal fout.
0: Ja, nou ja,
1: als ouder.
0: Nou ja, ja,
1: want wij nemen toch eigenlijk op van wat wij vroeger geleerd hebben... van onze ouders,
0: ja.
1: Of niet?
0: Ja, ja, dat is ook zo. Maar laten we eerlijk zijn, toen wij jong waren... ja, je moest je ook ontworstelen aan datgene wat je ouders eigenlijk per se wilden. Hè? En dan had je dus ook wel eens een clash, toch? Om die ruimte te krijgen om jezelf te kunnen worden. In grote gezinnen was dat vroeger waarschijnlijk ook wat makkelijker... omdat je ja, een grotere diversiteit had. Dus het ene kind was niet hetzelfde als het andere. En ouders die merken gauw genoeg van... ja, ik kan Marietje wel zo behandelen, maar Christientje niet. He, want dat is toch weer een ander kind. Dus die moet ik weer anders... Nou, als je maar één kind hebt bijvoorbeeld... ja, dan is het makkelijk. Want dan weet je van, ik wil dat het kind zo wordt. He, want dat is goed voor het kind. He, ik vind sport heel belangrijk. Nou, dus ik ga zorgen dat het een goede sportman of sportvrouw wordt. Wat misschien helemaal niet de aard van het kind ligt. Ja, dus het, de ruimte die nodig is dat het kind zichzelf gaat ontdekken... ja, die ruimte... Het is niet op voorhand gegeven. Hè? Ja.
1: Ja, en dan vormt de maatschappij het wel.
0: Ja, ja maar ja. Wat
1: kijk, naarmate je ouder wordt, vormt het ook allemaal.
0: Ja,
1: het is ook allemaal beïnvloedbaar op jou.
0: Ja, ja en dan krijg je dus die maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dus traditioneel is het zo dat je dus het gezin hebt... en dan daarnaast heb je instanties als een school. Hè, een school waar je natuurlijk heel specifieke dingen dan ontwikkelt en leert... wat ouders niet kunnen meegeven. Dan heb je misschien ook nog een levensbeschouwelijke instantie... een kerk, zal ik maar zeggen... die helpt om de diepere vragen van het leven te ontwikkelen. Dan heb je ook nog de burgerlijke overheid die moet zorgen... dat de gezinnen de mogelijkheid hebben om dat te doen wat ze moeten doen. Want als een gezin, laten we zeggen, in de problemen komt... financieel of wat dan ook, of met huisvesting... ja, dan komt de opvoeding van het kind onder druk. En heeft de burgerlijke overheid heeft de taak omwille van een goede opvoeding... dat die ouders ook hun taak kunnen waarnemen. Dat doen we het subsidiariteitsprincipe. Dus de overheid moet ondersteunen wat de ouders moeten doen... en die voorwaarden daarvoor scheppen. Dat geldt overigens ook voor de scholen. Hè? Dus als een

0: Nou, het... Dat men alleen maar ineens niet meer weg kan en mag.
1: Weet je wat dat is? Kijk, als je in ontwikkeling bent, dan is dat... Dat zijn eenmalige momenten. Hè? Dus als je op een gegeven moment een bepaalde leeftijd bent waarin je vriendschappen ontwikkelt, of waarin je het uitgaansleven hebt, of waarin je met elkaar iets kunt vieren met school of iets. En dat wordt onmogelijk gemaakt, ja, door zoiets als corona. Dat haal je nooit meer in. Dat haal je nooit meer in. Want dit is deel van het groeien naar volwassenheid. En dat is een schade, ja, die je dan voor de rest van je leven wel meeneemt. Hè? Ja. En dat haal je dus verder niet meer in. Wat je wel kunt doen, is dat je natuurlijk moet en kunt leren daarvan. In de oorlog was dat ook zo, heb ik gehoord, van mensen die in de oorlog zijn opgegroeid. Die hadden bepaalde mogelijkheden ook niet, die wij wel hebben. En dat zijn dingen die ze nooit meer inhalen. Daar moeten ze wel mee dealen. En het helpt dus wel om volwassen te worden, maar wel met een accepteren van iets wat je eigenlijk niet hebt gehad.
0: Nou, ja, er zit een soort leemte in.
1: Er zit een leemte in, maar je kunt er wel, als je er goed mee leert omgaan, het kan er wel helpen dat je tot een rijpe persoonlijkheid wordt.
0: Ja, maar ja, de opvoeding van toen, zoals wij in de leeftijd van toen we jong waren in de jaren 50, is totaal anders dan dat we dus zeg maar nu hebben.
1: Ja, ja.
0: Ja, wij hadden minder mogelijkheden.
1: Ja, ja. Maar goed, dat heeft
0: ook gevormd.
1: Heeft ook gevormd, juist. Dus met andere woorden, de fundamentele waarden van ons mens zijn kun je in alle omstandigheden van je leven ontwikkelen. Of je nu in een welgesteld gezin grootgebracht wordt of in een arm gezin. Je kunt in allebei de situaties kun je een geduldig mens worden, kun je begripsvol worden voor anderen, kun je al die menselijke belangrijke kwaliteit kun je allemaal leren. Maar in een gezin waar armoede is, zul je eerder, laten we zeggen, dat geduld opbrengen, hè, omdat dat niet anders kan. Bij een welgesteld gezin moet je dat nog extra leren. En dat betekent dat je bijvoorbeeld kunt zeggen als ouders, ik ben in een welgesteld gezin, maar laten we bijvoorbeeld, en dat is ook iets moois van deze tijd, laten we bijvoorbeeld een kind uit een arm gezin, of een vluchteling, gewoon een tijdje bij ons in huis opnemen. Dan leer je rekening te houden met, je hoort er de verhalen van, en dat vormt ook. Dan kan ik me ook verplaatsen in de situatie, ofschoon ik er zelf niet voortdurend in zit, kan ik er toch van leren en daar begrip voor ontwikkelen. Dus zo zijn er wel mogelijkheden om met leemtes toch goed om te gaan.
0: Ja, maar die leemtes zijn er altijd.
1: Die zijn er altijd. Ook, en dat hoort ook bij je volwassen worden. Dat je leert ook dat niet alles mogelijk is en dat niet alles gegeven wordt.
0: Hoe hebben we dan altijd dat de volwassen altijd nog als een kind lijkt? Hè? Je lijkt wel een kind.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, dan heb je dat eigenlijk niet een goede plek kunnen geven dan soms. Hè? En wat ik ook wel eens heb
0: meegemaakt. Dat hoor je natuurlijk ook vaak, hè?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Met uitdrukkingen.
1: Ja, en wat ik zelf ook wel eens heb meegemaakt, dat mensen die bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een deel van hun jeugd niet hebben kunnen, hè? Die bijvoorbeeld nooit, die al heel vroeg volwassen moesten zijn, hè? Omdat de ouders waren ziekelijk en zo. Dus dat kind, dat moest eigenlijk al veel te vroeg volwassen zijn en zorgen voor de eigen ouders en zo.
0: Ze zijn nooit kind geweest.
1: Ze zijn nooit kind geweest. En wat gebeurt er soms, ik zeg niet altijd, maar soms, dat zo'n kind dan, als het volwassen is, op een gegeven moment een regressie vertoont. Dat ze wil inhalen. En dat heb ik wel eens meegemaakt bij een getrouwd iemand. En die ontmoette een familielid. En die deelden eigenlijk datgene wat ze alle twee gemist hadden. Dus die ging weer terug naar het verleden en ging. En dat huwelijk is op de klippen gegaan, omdat ze als het ware nog een behoefte had om iets in te halen wat ze niet had gehad. Nou, en dat kan dus funest zijn. Hè? Als je niet hebt geleerd om die leemte ook dan te laten, te onderkennen, maar dan ook te zeggen: oké, dat heb ik niet gehad, klaar. Hè? Ik ga dat ook niet meer inhalen. Hè? Maar daar moet ik mee dealen daarvoor, van de andere kant.
0: Maar dan moet je wel sterk in je schoenen staan.
1: Ja, precies, precies.
0: Toch?
1: Ja, zeker, zeker, zeker. Maar dat zijn de waarden die de opvoeding kunnen meegeven, als je daarop attent bent. Hè? Dat is belangrijk, ja. Ja.
0: We kunnen nog uren doorpraten over dit onderwerp.
1: Ja, het is inderdaad interessant.

0: Ja.
1: Maar ik laat het hierbij.
0: Heel graag. Graag gedaan, Nico.
1: Tot de volgende keer.
0: Ja, heel graag.
1: Secularisatie of secularisering betekent letterlijk verwereldlijking. Tegenwoordig wordt secularisatie vooral gebruikt voor het proces waarin de georganiseerde godsdienst haar greep op de maatschappij verliest. Secularisatie is een zeer complex begrip dat verschillende betekenissen heeft. En tegenwoordig wordt secularisatie doorgaans gebruikt als een term met een sociologische betekenis, zoals we nog zullen zien. Het woord secularisatie is afgeleid van het Latijns woord seculum, dat zowel eeuw, tijdgeest als wereld kan betekenen. Het bijvoeglijke naamwoord secularis betekent 100-jarig of de eeuw betreffend. Het betekent echter niet eeuwig, maar eerder het tegenovergestelde, het tijdelijke betreffend. Secularis betekent verder van de wereld en werelds. In het christendom wordt de wereld tegenover het rijk Gods gesteld. En deze tegenstelling die gaat terug op het Nieuwe Testament. En zo staat er in het eerste Johannesbrief: verlies uw hart niet aan de wereld of aan de dingen in de wereld. Als iemand de wereld lief heeft, woont de liefde van de Vader niet in hem. In de loop van de derde en de vierde eeuw trokken streng gelovige mannen zich uit de wereld terug. In navolging van Jezus gingen zij de woestijn in. En ze kozen een hard leven van eenzaamheid, armoede en seksuele onthouding om zich al biddend geheel aan God te kunnen wijden. Toen een aantal van deze zogeheten asceten zich na verloop van tijd weer bij elkaar gingen voegen, ontstonden leefgemeenschappen, de eerste kloosters. In de middeleeuwen kreeg het woord secularis de betekenis van buitenkloosterlijk. Er was namelijk een onderscheid ontstaan tussen geestelijken die in de wereld verbleven en de meeste pastoors bijvoorbeeld, en de geestelijken die in de kloosters leefden. De geestelijken die in de wereld leefden, niet kloosterlingen dus, werden aangeduid als seculiere clerici of wereldheren. De geestelijken die leven volgens een bepaalde kloosterregel heten reguliere clerici. Tot op de dag van vandaag is dit onderscheid in de katholieke kerk blijven voortbestaan. Als een kloosterling uittrad en als clericus in de wereld ging werken, sprak men in de middeleeuwen van de secularisatie dus. Nog steeds hanteert de Rooms-Katholieke Kerk deze term in haar kerkelijk wetboek. Concreet betekent secularisatie volgens de kerkwet dat de paus aan priesterreligieuzen verlof geeft om een orde of congregatie te verlaten en verder te gaan als geestelijke in een bisdom, onder het gezag van een diocesane bisschop. Secularisatie betekent vanaf de 17e eeuw ook het onttrekken van goederen aan de kerk door wereldse instanties. De term zou voor het eerst in deze zin gebruikt zijn bij de Vrede van Münster, die in 1648 een einde maakte aan de Dertigjarige Oorlog. Het verdrag dat daar gesloten werd betekende dat het einde van het Heilig Roomse Rijk en de verschillende staten, waaronder de Nederlandse Republiek, werden onafhankelijk en gekozen ervoor voor het protestantisme in plaats van het katholicisme tot de van staatswegen bevoorrechte religie te verklaren. Omdat landgoederen, kerken en kloosters in protestantse geworden staten niet meer onder het Rooms-Katholieke gezag vielen, moesten ze onder een nieuwe wereldlijke autoriteit worden geplaatst. Feitelijk werden ze dus onteigend. Om negatieve associaties te vermijden bedienden de architecten van het Vredesverdrag zich van de term secularisatie om de onteigening aan te duiden. In katholieke kring werd de term daarom lange tijd geassocieerd met illegitieme onteigening. Tegenwoordig wordt secularisatie vooral in sociologische context gebruikt. In het proces van secularisatie, zo stellen veel sociologen, verliest de georganiseerde godsdienst haar greep op de maatschappij. In deze zin is secularisatie nauw verwant met ontkerkeling. De secularisatie als sociologisch verschijnsel begon in West-Europa en Noord-Amerika ten tijde van de verlichting in de 17e en 18e eeuw, met als dramatisch hoogtepunt de Franse Revolutie. De verlichting was een nieuwe manier van denken, waarbij niet langer de godsdienst het laatste woord had met betrekking tot de grote vragen van het leven, maar de menselijke reden. Door deze omwenteling in het denken ontstond de zogeheten moderniteit. Volgens de Britse cultuurfilosoof Norbert Elias vormt secularisatie de essentie van de moderniteit. In de middeleeuwen beriepen de machthebbers zich op een sacrale orde. De vorst regeerde in naam van God. Het moderne denken maakte daar een einde aan. Volgens Elias werd de macht ontdaan van haar heilige oorsprong en verloor daarmee haar absoluutheid. Elias die zegt dat niet alleen de macht werd geseculariseerd, maar ook de menselijk individu. In het premoderne christelijk denken was de ziel een onsterfelijk, rechtstreeks door God geschapen ding. De moderniteit ontdeed de ziel echter van haar sacrale oorsprong. Elias wijst de Weense psychiater Sigmund Freud aan als degene die de menselijke psyche definitief seculariseerde. Het menselijk gedrag, zo leerde Freud immers, wordt niet bepaald door een vrije wil, maar door het driftleven. Voor de Nederlandse katholieken was de secularisatie aanvankelijk een zegen. De godsdienst werd namelijk na 1800 steeds meer uit de overheidssfeer verbannen, waardoor de overheersing van de protestanten niet langer vol te houden was. Toen de katholieke emancipatie eenmaal op gang was gekomen, zo tegen het einde van de 19e eeuw, begonnen de Nederlandse katholieken de negatieve kanten van de secularisatie te bestrijden. Op elke maatschappelijk terrein werd sterk aan het kerkelijk instituut vastgeklonken. Instellingen opgericht, van scholen en ziekenhuizen tot sportclubs en de spreekwoordelijke geitenfokkersverenigingen. Ook de andere christelijke kerken deden dit, waarmee de verzuiling voor de godsdienstig deel der natie een feit was. Ja, de eindtune die draait alweer. Dat betekent dat we aan het einde zijn van weer van het programma. Chris, weer bedankt voor de techniek. We zijn er weer met het nieuwe programma op 27 juli. Ja, dan zitten we precies weer over de 4 weken heen. Dus dan zijn we er weer. Verder nog een hele fijne dag. En wat ons betreft, tot de volgende keer. Dag allemaal.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
8: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris gebruikt kunstmatige intelligentie om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Pointer. Brussel werkt aan strengere regels voor vapes en e-sigaretten. Voordat de Europese Commissie een definitief wetsvoorstel doet, worden burgers om input gevraagd, zodat ze hun bezwaren kunnen laten horen. Nu blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren door AI liet schrijven om het beleid te beïnvloeden. Van de Nederlandse publieksreacties is meer dan 70% door AI geschreven. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 op in volgende WK-wedstrijden. Ook Colombia, Portugal en Congo hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer, het blijft droog en de zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen is er veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. Aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28.

0: Alphen. Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jasmine.
1: Hi, ik ben Jasmine en dit is mijn nieuwste track, Better.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. Politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken.

automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het twee ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de staat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en zonnewolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen veel zon, dan iets koeler, aan de kust 21.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, jij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
8: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en een bezwaar laten horen. Uit onderzoek van NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. De politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. En op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in Flevoland richtte hagelsteen een ravage aan bij een groot kassencomplex. Vrijwel alle ruiten sneuvelden. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept, dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en de zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen is er ook veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. 21 graden aan de kust en 28 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.

0: la vida.
1: Yeah. Wij brengen jou dichterbij wat er nu speelt.
2: Dit is Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren twee groepen parachutisten. Het gaat volgens Franse media om 5 instructeurs, 5 leerlingen en een piloot. Hulpdiensten, waaronder meerdere brandweereenheden, zijn massaal uitgerukt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. De politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort ervoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. Wilco Kelderman is Nederlands kampioen wielrennen geworden. In Nijmegen kwam hij na 15 rondjes van zo'n

11 kilometer solo over de streep. Hij was op 65 kilometer van de meet gedemareerd. Het leverde hem zijn eerste overwinning in ruim 11 jaar op. In 2015 werd hij ook Nederlands kampioen, maar toen op de tijdrit. Tweede op het NK vandaag werd oudgediende Bauke Mollema. Derde Jochem Kerkhaart. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: padellen? Pluto Sports. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Wie de komende dagen in de omgeving van Amsterdam, Hilversum of ten noorden van Utrecht in buitenwater wil zwemmen, kan dat beter niet doen. Door de hevige regenbuien van gisteren en vannacht is het water vervuild geraakt met rioolwater. Dat kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten, zegt het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De waarschuwing om niet in buitenwater te zwemmen geldt tot en met woensdag. Oud-president Biden van de VS heeft in een toespraak zijn opvolger Trump zwaar bekritiseerd. De 83-jarige Biden noemde Trump een narcist, corrupt en een loser. Hij deed de uitspraak op een evenement waar geld werd ingezameld voor de Democratische Partij. Biden zei ook dat Trump de Russische president Poetin verkiest boven Amerikaanse bondgenoten met zijn bewuste verstoring van de NAVO. Het gebeurt zelden dat Biden een toespraak houdt. Vorig jaar werd bij hem prostaatkanker vastgesteld. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen, kort na het opstijgen, neer in de buurt van Nancy, in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Over de oorzaak van de crash bij Nancy is nog niets bekendgemaakt. De MotoGP-race tijdens de TT in Assen is gewonnen door Ai Ogura. De Japanner bleef Spanjaarden Jorge Martin en sprintrace-winnaar Raúl Fernández voor. De leider in het kampioenschap, Marco Bezzecchi, kwam al in de tweede ronde in de grindbak terecht. Eerder op de dag werd de Moto2-race gehouden. Die werd gewonnen door de Colombiaan David Alonso. Het weer? Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen. Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jaro Miet.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Er zijn dit weekend twee mensen overleden nadat ze in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam op een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanochtend, kort na het opstijgen, neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Hulpdiensten waren massaal uitgerukt. Over de oorzaak is nog niets bekendgemaakt. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als derde. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30.

0: Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu?
1: Rock and Roll met Hans.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen. Rock and Roll uit de 50s en 60s. Rock and Roll met Hans.
3: Well, all right, kids. Are we ready, boys?
4: Yeah!
3: Right, you just about got yourself a deal, boys. So let's step on it. Shut up.
5: Let's go.
6: We gaan weer heerlijk luisteren naar het uurtje Rock and Roll. En de techniek? Ja, natuurlijk de techniek, verzorgd door Aad van Haastrecht. En dat niet alleen, we gaan instrumentaal beginnen met het Orbit Rockers met Rocket.

0: daar gaan zo de Orbit Rockers met Rocket. Red Moore, Crawdad Song.
1: Hans gaat terug in de tijd van rock and roll. Rock and roll met Hans. What?

0: Het is oud, maar het klinkt ook heel erg oud. Een beetje krakerig, de Country GIs met natuurlijk wat erikeren zijn, weet ik niet. Maar het is Go Girl Go. Cliff Nash, Tell Me Baby.
1: Wij maken jouw dag compleet met nieuws en informatie uit de regio. En de beste muziekmix. Studio
2: Alphen en Studio Kaag
1: en Brasem.

0: Tell me, baby.
1: Ja, die Cliff Nash met zijn Tell Me Baby. Bobby en de Rhythm Rockers met Rhythm Rock.

In de rock'n'roll-tijd werd vaak gebruik gemaakt van echo. En dat is ook wel te horen in dit nummer van Vic Kellen met I'm Gone. Billy J. Killen, It Makes No Difference.

0: Jake Killen, It Makes No Difference. Even and the Ravens. Ja, een makkelijke titel. Honey, honey, honey.
1: Dit is het weekend. Studio Alphen.
2: En Studio Kaag en Brasem.

Even en de Ravens met Honey, Honey, Honey. De volgende plaat is een plaat met een hele lange titel. Daar gaat hij, de Rhythm Kings met What's Your Number, Little Drummer Boy?

Sid Star. Ik denk veel geluisterd naar Chubby Checker. Die had het altijd over twistliedjes en dacht hij bij zichzelf, nou, ik ga dat ook doen, maar nu het een Bandera-twist. Jim Murphy, Plump Crazy.

0: Blackie's Stars met Running Wild. Richard, mooie naam altijd, hè? Bros met Gonna Work.
1: Studio. Alphen en Studio K.

Richard. Ja, toch weer dat mooie naam, hè, dat Richard. En dan de achternaam, dat vind ik een kort naampje. Bros met Gonna Work. Larry Dale, Crying Over You.

Gerry Baines. Weer iets raars eigenlijk op het plaatje staat... Won't you be my girl, maar het is Won't you be my baby. Alle twee goed dus. Ja, en dan krijgen we nu een plaat weer met zo'n hele lange titel... van Johnny Harris en The Tired of Growing, Start to Run.

Cliff Cleaves, Love Is My Business. Al die rock'n'roll plaatjes duren eigenlijk maar kort. Soms nog ineens 2 minuten. Ongelooflijk, hè? Maar ja, daar hoef je niet zo'n lange tekst ook te maken, want dan ben je er snel vanaf als het ware. Maar in die rock'n'roll tijd nogmaals, ze waren allemaal kort. Maar wel goed, ook deze. Sammy Lara met Silly Sally.

Ja. Weer die klok, hè. Daar kijk je zo schuin naar, denk je... oh jee, het uurtje zit er weer op. Techniek, Aad van Haastrecht. Samenstrengende presentatie, Hans Don. Maar wacht even, nog een paar plaatjes voor u te gaan. Hoor. We gaan zomaar die weg. Jimmy Dempsey met She's Done Moved. En Bobby Carter met Run, Run, Run. Tot volgende week.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Sinds woensdag zijn in Frankrijk al meer dan 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. In 85% van de gevallen ging het om 65-plussers, zegt de Franse gezondheidsdienst FSPF. De zogenoemde oversterfte was vooral te zien in regio's waar de afgelopen dagen code rood was afgegeven vanwege de hitte. De SPF vermoedt dat het daadwerkelijke aantal hoger is, omdat nog niet alle sterfgevallen zijn geregistreerd. Frankrijk kampte dagenlang met recordhitte. Zo was het 10 dagen op rij warmer dan 35 graden in Parijs. Voor de 3e dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, werd het 41,7 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was één van die dagen. Toen waren het er 188.000. Lieke Nooijen is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Marcus lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli finishte als derde. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
1: het heldere uur.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
4: Een heel hartelijk welkom. Goedenavond bij Het Helder Uur. Mijn naam is Sandra Brandt. Een nieuwe uitzending, dus een nieuwe gast, zoals altijd. Zoals u van ons gewend bent. Het interview ontstaat in het moment. Ik doe bijna nooit voorbereiding. Een nieuwe gast zometeen. Hij zal zich zo aan u voorstellen. Eerst muziek.

0: Ja, mijn naam is Anna-I Israël. Ik ben 43 jaar, moeder van 3 kinderen. Een jongen van 10 en een meisje-jonge tweeling van 8 jaar. En we zitten hier vandaag samen naar aanleiding van jouw vraag om de podcast op te nemen over de post die ik heb geschreven op LinkedIn rondom jongens. Onze jongens, mannen die uitvallen. Ik schrijf en werk met niet enkel en alleen ouders van mannen en jongens, maar ook meiden en vrouwen. Maar vandaag in ieder geval wat meer gericht op de jongens, alhoewel het een breder verhaal is uiteraard.
1: Ja, van harte welkom. En ik ben heel dankbaar dat je hier zit. En op de een of andere manier raakte die post daarover. Dus ik heb jou benaderd en het was meteen een go. Overigens heb ik gisteren nog even verder gelezen wat jij nog meer post. En daarin kwam ook een heel mooie titel. Dat heette volgens mij posttraumatische groei. Nou, in ieder geval, ik zal voorbij komen ook in ons gesprek. Maar vertel eerst eens even over die post die je vertelde over jongens van deze tijd.
0: Ja, ga ik doen. Eigenlijk wat ik zie gebeuren in Nederland, maar ook in de hele westerse wereld, is dat dat er eigenlijk een paradox gaande is. We zijn heel hard maatwerk aan het verrichten, individuele aandacht aan het bieden, therapeutische interventies aan het inzetten, van alles om eigenlijk het individu te bekrachtigen en te versterken. Dit vanuit het gedachtegoed van Rogers en Maslow in de jaren 50, die eigenlijk deze tendens hebben ingezet. Nou ja, meerdere mensen daar. En dat was ook destijds natuurlijk hard nodig, hè, na oorlog en echt wel andere tijden. Ik bedoel, we waren wel toe aan iets meer zachtheid en vriendelijkheid. Maar wat we nu zien is, we zijn doorgeslagen, wat mij betreft. Maar volgens mij zijn we het daar min of meer met z'n allen wel inmiddels over eens. En met name omdat we zien dat, ga ik wel eens in generaties spreken, maar de Gen Z, de generatie die dus nu eigenlijk op de werkvloer verschijnt, geboren zo tussen, 95, 2010, die functioneert niet volledig. En we zien een groter aantal mensen die uitchecken, vanwege mentale problemen, de werk-privé-balans niet kunnen vasthouden, niet kunnen volbrengen. Enerzijds is daar natuurlijk heel veel goeds over te zeggen, want wij hebben in Nederland natuurlijk een super werk-privé-balans als we het breder trekken naar de hele wereld. Hè, om Amerika als voorbeeld te vergelijken, daar is natuurlijk de werk-privé-balans vaak ver te zoeken. Dus er is natuurlijk ook een heel groot wat goed gaat. Alleen dat wij natuurlijk als we nu kijken naar de bijvoorbeeld basisschoolcijfers, daar laten de jongens en meiden zien dat er cognitief achteruitgang plaatsvindt in rekenen en taal. Onze meest basale cognitieve resultaten. En dat is toch wel opvallend als we kijken naar wat we allemaal kunnen in dit land. Dus en ik werk natuurlijk als gsm-psycholoog, dat heb ik nog helemaal niet echt genoemd. Hè, maar ik ben van huis uit gsm-psycholoog, lang gewerkt in de GGZ. 6, 7 jaar terug losgekoppeld van de GGZ en heb mijn eigen praktijk gestart.

0: systemisch opgeleid, kinderontwikkeling, volwassen psychologie, partnerrelatie, seksuologie. Nou, eigenlijk de hele stuk wat rondom gezin belangrijk is. Daar gaat iets mis. Daar gaat iets mis. En dus we moeten het anders doen. En mijn...
1: Dank je. Ja, want ik hoor je de overstap maken vanuit de GGZ naar eigen praktijk en dan gericht op familiepraktijk, zeg maar. Wat maakt dat je die stap echt genomen hebt om de GGZ te verlaten?
0: Ja, nou ja, dat heeft meerdere redenen gehad. Laten we ook vooral zeggen dat ik daar veel te... Ik heb graag zelf de regie en de touwtjes in handen. Maar ook een groot iets is dus... Kijk, ik werk heel graag met een blended aanbod... waarin therapeutische interventies ingezet worden en gekeken worden... En bekeken worden en coachingsinterventies. En waarom? Eigenlijk als je een, dit is heel simplistisch uitgelegd, maar als we deze tweedeling zouden moeten vergelijken, dan is de therapie is eigenlijk gericht op het verleden. Het helen van het verleden ook. Inzicht verkrijgen in je verleden, in wat er gebeurd is. Druk afnemen. Versus de coaching is meer eigenlijk gericht op het creëren van een nieuwe toekomst, het bouwen van een nieuwe toekomst en daar de druk op voeren en meer actiegericht. En als ik kijk naar wat we in GGZ-land veel al doen, is klachtgericht, op klachtniveau. Als ik kijk naar een kind of naar een voetbalwedstrijd wat gespeeld moet worden en we gaan zitten op klachtniveau of... Hoe vreselijk het was om vorige week bijvoorbeeld de relatie te verbreken. En daarna moet er de wedstrijd gespeeld worden. Dat is een mismatch. Dus ja, wat we natuurlijk, als we heel veel aandacht gaan besteden aan het verleden, dan zal dat ook groeien en groter worden. En we hebben de vertaalslag te maken, mijn inziens, veel vaker, zeker in deze therapeutische tijd, helikopter, parenting tijd, pamper cultuur tijd, dat we dus de vertaalslag moeten gaan maken. Oké, dit event is geweest, hè, de gebeurtenis of de uitdaging of de moeilijke periode. En we hebben jou ook nu uit te nodigen om weer verder te gaan.
1: Ja, dus echt van klacht focus naar groei.
0: Absoluut, ja. Ja, en zeker als we kijken naar wat hebben ook onze jongens daarin nodig, met name, die gedijen daar beter bij. En als daar een stuk toekomstperspectief, doel, waar wil je naartoe werken, ontbreekt, dan is het, heel warrig en niet helder voor deze jongens, maar ook meiden.
1: En je hebt vooral affiniteit met de jongens?
0: Nou, we zien... De cijfers zijn niet helemaal exact uitgesplitst op gender, meisjes, jongens. Maar we zien wel in het onderwijs, als we bijvoorbeeld de onderwijsgegevens bekijken, de scherpe diagnostiek. Als je kijkt naar 70.000 van de 70.000 Nederlandse kinderen, die krijgen geen volwaardig onderwijs wanneer was dit? Dit was dan 2025. En als we de definitie wel breder trekken, want dit gaat over kinderen waarbij een leerplichtambtenaar is of zoveel weken uitval is geweest, dan komen we op 280.000 leerlingen die in een jaar, in een schooljaar dus, geen volwaardig schooljaar volmaken en geen onderwijs genieten. En dat komt neer op 11% van onze kinderen in Nederland. En als we die dan weer verder bekijken, dan blijkt dat het merendeel van deze 11% is jongen die uitvalt. De cijfers verschillen tussen 60% tot 80%. Is dus jongen. En wat jongens karakteriseert is dat over het algemeen zij wat meer bombastisch uitvallen. Dus met veel agressie, moeilijkheden, problemen. En de meisjes wat stiller. Dus meer angst, depressie, perfectionisme. En dus de

0: Tendens, ja, ik beproef hem en ik zie hem, omdat ik ermee werk en me ermee bezighoud. En ik spreek veel mensen uit het onderwijs, maar vooral ouders. En deze tijd is zo ingericht door, nou, door onder andere dus ja, die eigenwaarderevolutie eigenlijk die we dan met z'n allen hebben ingezet. Hè, waar we dus veel meer op de hyperfocus op het individu hebben neergelegd. Ja, en dan de combinatie met dat binnen het onderwijs en de opvoeding de vrouw toch de grotere rol heeft gemiddeld genomen. Dus er is een vrouwelijke opvoedingsstijl, een vrouwelijke onderwijsstijl. Ja, en dat matcht gewoon niet altijd met onze jongens vooral. Die van nature een hoger testosteron hebben, meer moeten bewegen, meer bewegelijk zijn. Hè. Het onderwijs is eigenlijk heel erg gericht op het meisje wat gewoon stil kan zitten.
1: Alleen al dat je het zegt, gewoon stil kan zitten, dat zit al, dan zit het zelfs in jou al doorgedrenkt dat dat dan gewoon zou zijn.
0: Klopt, klopt. Ja, we verwachten dat. En in zekere mate vind ik dat ook, hè. Dus, maar dat is een beetje, ja, het werkt niet altijd en de hele tijd. Dus de jongens gemiddeld genomen, ja, die hebben een 30 minuten aangespannen. Alhoewel dat dus ook steeds meer stagneert door de korte filmpjes die onze jongeren veelal bekijken. Ja, middels de sociale media. En dus we zien daar ook een kortere aangespannen, kortere focus.
1: Ja, dat is ingebed in een zo'n groot totaal dat het bijna lastig wordt om daarover te praten, vind ik, omdat je het nooit helemaal kunt vatten. De voeding speelt een rol, hoge suikerlevels, het stilzitten met een beeldscherm, ouders die allebei moeten werken omdat alles zoveel duurder is geworden, minder aanwezigheid mogelijk. Er zijn nog zoveel meer aspecten.
0: Ja, zeker. Ja, het is verminderd buitenspelen is er ook een van.
1: En ook wat ik merk is dat er steeds meer protocolair gewerkt wordt, ook bij scholen. Dat op het moment dat een jongetje terugslaat, en dat gebeurt 3 keer, dan zet het CEG erbij en komen er oude gesprekken en wordt er een heel procedure opgestart bijna. En wordt er dus op die manier heel erg naar de klachten en het probleem gekeken, alsof daar dus een probleem is. Dat weet ik op dat moment helemaal niet of dat zo is, als ik zo'n verhaal hoor. En voorheen was dat volgens mij meer van het hoort erbij. Niet dat het per se goed is, maar ik heb ook de indruk dat er wat meer geproblematiseerd wordt vanuit al procedurele protocollen, af te vinken lijstjes. Hoe zie jij dat?
0: Ja, nee, zeker, nee, zeker. Ja, er moeten resultaten behaald worden. En ja, de inspectie heeft daar natuurlijk ook bepaalde eisen opgelegd die niet altijd even goed uitpakken.
1: Ik zou denken in zo'n situatie, als je met een kind en een ander kind af en toe een opstootje hebt. Ja, ik heb in mijn tijd dat mijn kinderen die leeftijd hadden dan gezegd, zullen we die ander even uitnodigen om een keer te komen spelen?
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja, of laat ze het gewoon even uitvechten zelf. Hè? Dus in de meeste gevallen zullen ze elkaar niet echt de hersens inslaan. Ze zullen even een ja, hiërarchie uit en een beetje testosteron uitvechten. Zoals dat vroeger ook ging. Gewoon zonder ouderlijk toezicht. En
1: Zonder CEG.
0: zonder CEG, zonder protocollen. En ook zonder te veel praten over. En dat is ook eentje die we veel al inzetten. Dus het spreken over, het verbaliseren, het therapeutiseren, het analyseren van de gebeurtenissen. Ik maak altijd graag de vergelijking met het kind dat valt. En nou, waar plus 30 jaar terug viel het kind, ja, stond zelf op. Stelpte zelf zijn bloed, droogde het bloed van zijn knie, suste zichzelf, hervatte het spel ook zelf en ging weer door. En het event was nou, niet vergeten, maar wel op de achtergrond geraakt. En als we nu kijken wat we aan het doen zijn, in mijn optiek, te veel, en zeker op sommige facetten, is dat we het kind valt, de metafoor voor een event. En we gaan daarover praten en het navragen en het verbaliseren en het nog eens weer toetsen. Hoe is dat nou? En we pakken het op schoot of we zetten het op de bank en we doen een iPad ervoor en een lolly in de mond. En we, nou ja, we

0: we keren er nog eens een aantal keer naar terug. En wat we niet aan het doen zijn, wat we vooral veel aan het doen zijn, waar ik ook een oproep voor doe, is dat we onze kinderen en onszelf overigens ook veel vaker, want deze tendens zal even gaande, dus ik val onder de categorie millennial. Daar zie je dit echt wel veel meer op poppen. Dat we dus onszelf en onze kinderen eigenlijk niet meer uitnodigen om weer het spel of alias het leven weer te gaan hervatten met het event wat daar heeft plaatsgevonden. En waarom? Omdat we, waarom we niet hervatten is dus omdat we een bepaald verhaal hebben gepresenteerd gekregen. En we denken, oké, we moeten hierover praten, anders gaat het een eeuwig trauma worden. Door dat niet te doen, ga je het dus heel veel aandacht geven, waardoor je dus onbedoeld vaak en onbewust ook vaak eigenlijk het event veel groter maakt dan dat het eigenlijk werkelijk is. En
1: eventjes terug naar, want ik bleef even hangen toen je zei, in plaats daarvan gaan we het nu op schoot nemen. En toen dacht ik, hey, maar wacht even, die nabijheid is wel van belang. Zo bedoel je het waarschijnlijk wel in bepaalde situaties waar je hem ook helpt het kind te reguleren en juist niet alleen laat.
0: Zeker, zeker. Dus de boodschap moet altijd zijn, doe beide. En pas het bij de context. Dus als een kind wat valt en heeft een klein beetje bloed op de knie, ja, dan is dat misschien een 10 seconden kwestie. Je gaat even naar je kind toe. Je doet even een aai over de bol. Goh, wat zal je geschrokken zijn? En pleister erop en weer door. En natuurlijk, dat is contextbepalend. Want als er iets groters is, dan is er iets anders misschien aan de hand. Alleen wat vooral noodzakelijk is, is dat we het vooral moeten zeggen. Oké, dit is gebeurd. Dit is ook het leven. En lijden is universeel. De manier waarop we ermee omgaan is eigenlijk, ja, daar ligt voor mij de... Daar ligt dat coachingstuk, daar ligt voor mij eigenlijk de tool.
1: En je had het ook over dat je meer blendend wilde werken dan wat er in de GGZ gebruikelijk is. Ik zit heel erg in dat traumasensitief aansluiten. En waarin ik ook wel aanhaak op wat je zegt. Er wordt dan te veel, ja, wat je dan noemt in vakjargon, het geverbaliseerd. Er moet over gepraat worden, maar daarin wordt wat mij betreft vaak vergeten dat er ook een lijf is en een energieveld waarin ook dingen in beweging willen komen. En als ik een coach het traject heb met wandeling in de duinen, doe ik dat over een langere tijd. Een uur per keer. En met flinke tijd ertussen. Dan kunnen ook dingen hun plek vinden. In beweging ook. Ook in stilte. Lopend dezelfde kant op. Hè. Dus in plaats van dat je tegenover elkaar zit omdat er gepraat moet worden, merk ik dus een enorme vooruitgang als je, ja, letterlijk vooruit gaat. Maar dat er ook gewoon stil gezeten kan worden zonder iets te zeggen. Dat er gevoeld kan worden. En ook geroken, alle zintuigen kunnen open.
0: Ja, ja, dat is dat stuk, zeg maar, aandacht geven aan het event en daar ruimte voor bieden. En de tweede stap is, oké, hoe ga je dit event integreren in je huidige leven? Want dat is uiteindelijk eigenlijk de enige keuze die je hebt. Hè, dus dat je niet... Mijn beeld hierbij is dat je niet gaat blijven rumineren erover. En piekeren en spreken over. Waarom? Omdat we dat dan dus extra sterk maken en bekrachtigen. Ook neurologisch. Dan kom je een beetje op dat tweedeling. De slachtofferschap versus eigenaarschap. Je kunt daar echt wezenlijk anders je leven op indelen. En we zien ook als we kijken, ja, dit gaat dan een beetje over een type karakter, maar ook gevoed door een breder maatschappelijk beeld. Hè, welke keuze je kunt gaan nemen. Ga je focus hebben op wat jou is overkomen en daar je leven omheen bouwen? Of ga je je focussen op een nieuwe toekomst creëren en wat jou is overkomen, heus een goede plek geven. En zeker ook eens in de zoveel tijd gewoon gedegen ook echt aandacht geven. Want dat moeten we ook doen. Anders ligt het op de loer en hapt het toe, zeg maar, als we ons wat zwakker gaan voelen. Of hapt het toe wanneer we er eigenlijk helemaal niet om vragen. Dus je moet dat ook gewoon gericht, gedoseerd aandacht geven.
1: Ja, waarbij ik even wil opkomen voor degene die geleerd hebben van jongs af aan dat zij niet ertoe doen. En dat ze zich maar beter stil kunnen houden. Voor deze mensen is het juist een enorme stap om zich toch uit te spreken. Zeker als grote events hebben plaatsgevonden. Waar ik ook aan aanhaak wat je zegt. Het is belangrijk dat je niet helemaal in je verhaal gaat blijven hangen. Hè? Het is ook zo, wat ik gemerkt heb, het is ook belangrijk dat je jezelf daarin kan dragen, maar dat is soms niet mogelijk. Dus dat is dan ook een zoektocht in het leven, dat je eerst die co-regulatie dus met een ander, en dat is soms middels woorden, of soms toch wel met die klaagzang, en uiteindelijk naar eigenaarschap kunnen gaan. Daarvoor is ook een bepaalde draagkracht nodig, een bepaalde bedding, waar ook aan gewerkt moet worden, en dat je niet altijd in je eentje kunt doen.
0: Absoluut, ja. Ja, en het is ook denk ik goed om nog even expliciet te noemen, want er zijn twee groepen in waar ik het over heb. En het verschil is eigenlijk cruciaal. Hè. De eerste groep is de groep mensen die fors getraumatiseerd zijn, fors uitvallen, een ontwrichtende thuissituatie hebben, een psychose ervaren, autisme, fors autisme, et cetera. Al die, die waar we te voor zetten. En er is de andere groep, en die is wel ook echt veel groter. Dat is de groep mensen die een live event meemaakt, een gebeurtenis meemaakt, die bij het leven hoort. En dat kan ook voor sommige mensen een forse zijn. Hè? Een overlijden is er ook zo eentje. Of een scheiding, of een verhuizing. Maar dat is wel. Het verschil is wel cruciaal. Want voor die eerste groep, daar hebben we eigenlijk al onze maatwerk die we tot op heden vandaag ook hebben opgebouwd en ingericht. Hè. Dus daar hebben we een therapeutische interventie voor bedacht. Ook medicamenteuze behandelingen. En zij moeten dat ook krijgen. Niet ellenlang, mijn advies. Zeker kijk naar, ja, maar bij sommige mensen is het een levenslang iets natuurlijk. Maar die tweede groep, daar spreek ik eigenlijk vooral tegen. Dus die tweede groep, dat zijn in de basis sterkere mensen. En wij mensen zijn sterker dan dat we denken. En onze kinderen zijn ook sterker dan dat wij ze op dit moment inschalen heel vaak. En slimmer en inventiever en probleemoplossender. Dus die tweede groep, daar richt ik mij vooral op.
1: Ja, ik moet even aan mijn eigen boek bedenken. Van klagen naar het noemen van behoeften. Wat komt er in plaats van klagen? Als je wel oprecht wil blijven. Dat is 4 jaar lang de training geweest, waardoor dat boek ontstaan is. Klaagvrij maandag. En daar haakt het weer een beetje op aan, ja.
0: Ja, zeker. Ja, maar dat is exact. Hè. Wat is er dus daar? Dat heb jij ook, als het goed is, aan de lijf ondervonden. Wat komt
1: ja, en wat, wat levert het? Het is ook leuk om soms te experimenteren. Zo heb ik een jaar geleden in een klooster in Arnhem een weekend een soort training workshop gedaan. Dat ging over mindfulness en clown. Ik heb ooit eens in de ver verleden een jaar een clownsopleiding gedaan. Dus ik ging daar wel van op aan. En mindful en clown, het integreerde me wel. En ik heb in die tijd ook besloten van ik zeg helemaal niks over mijn eigen levensverhaal of in de periode waarin ik gezeten heb. Die toen afgelopen jaren best intens is geweest. Zeg ik even helemaal niets over bij deze groep. Dus ik heb van vrijdag tot en met zondag niets verteld over mijn situatie, die toen echt zeer in mijn frontale kwab zat. En ben dus heel erg helemaal me laten indompelen in die workshop van 3 dagen. Heel erg mindful. En met clown, dat gaat ook heel erg over in het hier en nu zijn. Kunnen werken met wat er op je afkomt en daar weer iets aan toevoegen. Eigenlijk net het echte leven. En waarbij we ook wel presentaties aan elkaar gaven die ook wel tot hilarische situaties leiden en veel gelachen. Ik heb in die tijd ook wel een boek gekocht over ademwerk. En ben ook weer begonnen met in mijn koude bad achter in de tuin stappen elke ochtend. Dat alles heeft er wel bijgedragen dat ik mezelf ook beter leerde dragen in het ongemak. En nog steeds niet in het idee dat je het alleen moet doen, want ik geloof niet dat wij daarvoor in de wereld staan. Maar wel, daarin kun je echt wel experimenteren. Van hoe werkt dat dan? Dat ik wel eerlijk blijf naar mezelf, maar wat nou als ik het niet op die manier zoals ik het altijd deed uitdraag? Wat heb ik dan nog nodig, zeg maar? En ik kwam daar heel bijzonder opgelicht van terug.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Maar wel samen met ademwerk en met mindfulness eigenlijk, hè? En plezier.
0: Ja, Ja, nou, dat zijn ook super, super goede dingen om te doen. Hè? Dus dat plezier wat jij daar noemt, dat is die humor die je zeker mag inzetten. Vooral voor onze jongens is dat een hele, hele fijne, een hele handige. Ja, het is, ja, maar er komt gewoon. Kijk, ja, je geeft één plant heel veel water en pokon en de andere niet. Ja, welke gaat groeien? Als jij inderdaad veel gaat spreken over of het ja, continu het verleden eigenlijk naar het heden haalt en naar het nu, dan zul je ook iets anders krijgen in het heden en de toekomst. Dus daar zit echt een groot verschil. En dat betekent niet dat je daar niks mee hoeft te doen of moet doen. En zo, ja, voor de een werkt koude baden of ademhaling. Voor de ander werkt sport. Ja, bedenk iets. Ik bedoel, dat is voor heel veel mensen natuurlijk iets anders.

0: en hier zeg je iets over de toekomst. Dus je toekomst hangt heel erg af ook van je gedrag. Heb ik wel een mooie stap in kunnen zetten door intenties te zetten. Hoe zou ik het liefste willen? Maar dat heeft ook te maken met wat sta je zelf toe. Kun je geloven dat het ook mooier mag worden voor jou? Zo niet, dan kun je alsnog een stapje terug doen en zeggen tegen jezelf, nou stel dat het wel mogelijk zou zijn. Daarmee open je alweer een andere optie. En dan denk ik toch aan kwantummechanica, dat alles in energie al aanwezig is. En als je er je aandacht op focust, dat het ook tot vorm kan komen. Dat vond ik vroeger gewauwel, maar ik heb het daar zoveel mee geoefend dat ik heb dat gewoon waarheid zien worden. Dus ook intenties zetten en voorstellen van hoe het nog mooier, toch beter zou mogen worden voor jou ook, ten dienste van alles om je heen en ook van andere mensen. Dat werkt enorm sterk, want je gaat je er toch ook naar gedragen. Zodra je je gedrag daarop kan aansluiten op de intentie die je zet en jezelf ondersteunt met voeding, met slaap, met fijne mensen om je heen, met een dagje sauna als je dat kan betalen. En anders ga je het gewoon op een andere manier doen. Dan werk je ook toe naar een beter leven, heb ik gemerkt.
1: Ja, 100%. Ja, wat jij daar inderdaad doet, is eigenlijk, dat voert terug op dat intentioneel leiderschap of intentioneel in ieder geval leven. Waar ik dan veel mee werk, is oké, wie wil jij zijn om dingen dus te kunnen bereiken? En daarvoor is eerst inderdaad een bepaalde toekomstbeeld überhaupt voor jezelf mogelijk maken om voor te gaan stellen, inmiddels een visualisatie, maar nodig. En vanuit daar dan inderdaad, wie wil jij daarin zijn in dat toekomstbeeld? Als je dat voor jezelf heel goed definieert, dan hoort daar ook een heel scala aan gedragingen en gedrag, maar zeker ook gedachten en gevoelens. En daar die poppen natuurlijk ook op. Hè? Dus die kun je niet per se tegenhouden. Maar waar je wel grip en regie over kunt hebben, is jouw gedrag die je daaraan koppelt en de woorden die je spreekt. En als je dat natuurlijk. Als je je daarin traint en oefent, en dat vraagt weerstand en discipline en moed ook in eerste instantie. Maar dan zal dat altijd vele malen lichter zijn dan wanneer je vasthoudt aan een bekend patroon waarvan je eigenlijk donders goed weet. Want de meeste mensen weten heel goed dat niet een dienend of helpend of liefdevol of leuk patroon is. Maar die zijn veel te bang of denken inderdaad, het is niet mogelijk of niet voor mij weggelegd, et cetera. Nou, dan komt dat stukje, dat is een beetje een fixed mindset versus een grow mindset. Maar ja, als je ziet dat er ook zaken voor jou mogelijk zijn, ze wilt gaan pakken, dan heb je ze te gaan definiëren. En dan heb je een soort plan voor jezelf uit te gaan stippelen en daarnaar te gaan gedragen.
0: Ja, en daarin kun je ook bewust kiezen door wat ik 5 jaar geleden al deed. Wat er op mijn netvlies en mijn trommelvlies komt, bepaal ik zelf. Dat heb ik toen heel duidelijk neergezet. Dus ik ben gaan stoppen met radio luisteren, tv kijken, kranten lezen. En ik ben meer bewuster gaan kiezen naar Spotify-lijst opzetten als ik in de auto zit, of bewuster een documentaire te kijken waar die mijn blikveld weer kan verruimen. En natuurlijk, je krijgt altijd het nieuws zijdelings met je mee, dus je staat niet helemaal vreemd in de wereld daardoor. Maar ik merk wel dat ik veel dichter bij mijn natuur kan komen. En er is een hoop angst wat in de wereld wordt gebracht, waardoor je eigenlijk weggaat van een bepaalde creatiekracht voor jezelf. Je gaat het niet meer geloven, je raakt het eigenlijk kwijt. Dus daarin heb je ook keuze te maken. En ook de suikerrijke voeding, al die dips die je continu door de dag heen probeert weer weg te snijden. Die zorgen er ook voor dat je niet in die intentie verder kan geloven. Dus al die dingen die eigenlijk als vanzelf op ons af worden gesodemieterd, daar heb je ook grenzen aan te stellen om vervolgens de weg vrij te maken voor die intenties en om ook daar passend gedrag op te kunnen. Want anders wordt het je bijna onmogelijk gemaakt. Maar zorg ervoor dat je ook in je taal daarin

0: bewuste keuzes maakt. Want het wordt mij niet onmogelijk gemaakt. Nee, dat is ook mijn taal. Het helpt mij om nog sterker te gaan staan en te kiezen wat klopt hier nu echt. En door al die tegenwerkingen vanuit het nieuws, de media, suiker, die voortdurend, zelfs als je je auto hebt volgetankt en je loopt naar de kassa, moet je al nee zeggen voordat je dat winkeltje ingaat tegen al die ziekmakende troep die daar ligt. Er ligt niks voedends. Dat is ook heel bijzonder natuurlijk, dat we op die manier, het gaat allemaal om de veiligheid en de gezondheid van de maatschappij, zeggen ze. Maar overal moet je nee zeggen om maar niet ziek te hoeven worden van die troep. Hè? Dus het is voortdurend daar bewust in kiezen, zodat je echt kunt gaan op het pad waarvan jij voelt, ja, maar dit is voor mij weggelegd. Hierin kan ik echt ten dienste zijn voor de wereld, voor mijn kinderen. En op deze manier voel ik mij tevreden. En dat is al geluk.
1: Mm-hmm. Ja, je vat een heleboel dingen daar samen. Ik schrijf op dit moment een boek en dat heet, dat komt in oktober, najaar dus dit jaar, in de winkel te liggen, Krachtig opvoeden. Hoe leren wij onze kinderen sterk staan in de wereld van chaos en overvloed? Nee, jij kaart eigenlijk, wij hebben continu sterk te blijven staan. Dus wat hebben wij daar heel scherp voor onszelf uit te zoeken, is wie wij willen zijn ook. En dan.
0: Nou, eigenlijk stiekem nog scherper wie we eigenlijk in essentie zijn. Nog niet eens wie we willen. Ja, dat willen we denk ik ook. Maar even los van wie we willen, ook nog wie we in essentie zijn, om daar weer naar terug te gaan.
1: Ja, dat voer je terug naar, inderdaad. Ja, dat klopt. Ons lijf heeft echt geen suikers nodig. En alle troep die op dit moment wordt geboden. En het gaat verder dan eten. Want het gaat ook over alle materialistische dingen. Of over alle sociale media en technologie. Nou ja, noem van alles. Ja, dat is iets wat we onszelf te leren hebben. En nog belangrijker, onze volgende generaties te leren hebben. Hoe blijf je daar sterk staan? Inderdaad, in een wereld die, vooralsnog vreselijk ongezond is en niet voedend is en ook niet helpend is.
0: Nou, het roept ons eigenlijk op deze wereld om weer terug te keren naar de essentie.
1: Ja, klopt, ja.
0: En de essentie van je boek, kun je daar nog iets over kwijt al?
1: Ja, zeker wel. Ja. Het raakt alles waar wij het nu over gesproken hebben. De essentie van het boek is dat ik een aantal connecties verbind. En dat we dus op dit moment, paradoxaal genoeg, met dus de vele individuele aandacht, toch niet sterkere kinderen bouwen. En ook geen sterkere volwassenen bouwen. We houden ze afhankelijk en klein en mentaal ongezond. Niet alle opzichten, maar wel veel en meer dan we eigenlijk met z'n allen zouden willen. Dus het legt bloot waar we, ja, een aantal verklaringen. Die grootste verklaringen is natuurlijk, er zijn vier grote verklaringen, maar we hebben natuurlijk minder kinderen gekregen. Dus waar grote gezinnen eerder vanzelf meer de sociale dynamiek creëerden, hebben we nu in Nederland 1,4 kind gemiddeld per gezin. En dit 1,4 kind krijgen we ook na ons 30ste levensjaar. Dus er is niet heel veel tijd. Dus we zijn gewoon ook zuinig op onze kinderen, logisch. En dan hebben we natuurlijk zaken toegevoegd, zoals comfort en technologie. Comfort is die, verantwoordelijkheid hebben we weggenomen. We hebben zaken afgenomen, verantwoordelijkheid hebben we weggenomen. De samenleving, dus de community idee. We zijn naar van samenleving naar eigenlijk een individualistische samenleving gegaan. We hebben ze, de voeding is ook een hele belangrijke. En natuurlijk die hele technologie, hè, waar eigenlijk, ja, ik bedoel, zoals Jonathan Haidt ook zo mooi schrijft, we hebben ze enorm beschermd in de fysieke wereld. En dus volledig vrijheid geboden eigenlijk in die online wereld. Waar we met z'n allen echt wel nu wat wakkerder over aan het worden zijn. Maar nog, de technologie is ook vernuftig genoeg om daar toch weer allemaal zijwegen in te vinden. Dus die doet meer kwaad dan dat we willen. We moeten hier als ouders gewoon eigenlijk bovenop zitten. Hè? Want de vierde eigenlijk is die eigenwaarderevolutie, waar ik het eerder even over hadden. Over dat hele individualistische. En we moeten

0: individuele aanpak bieden. Maar wat we daarmee over het hoofd hebben gezien is dat we dus geen individu zijn ten opzichte van niemand, zeg maar. Maar we zijn een individu ten opzichte van onze partner, ten opzichte van de vriendjes in de klas, ten opzichte van onze kinderen. En als we alleen maar aan onszelf denken, dan blijven we gedesillusioneerd en alleen en eenzaam achter. Dus het is natuurlijk, ja, we hebben ook de ander daar te moeten gaan zien. En
1: ik neem aan dat je daarin ook richtlijnen geeft of richtlijnen handvatten voor ouders. Het eerste wat in mij oppopt is dat het ook moed vraagt van ouders om te begrenzen en om te sturen op wat wel klopt. Dus de game-industrie zuigt de kinderen ook volledig naar zich toe. Er zijn heel wat jongeren die tot zelfs 15 uur per dag, begrijp ik, aan het gamen zijn en ook eigenlijk niet meer meedoen met vrienden om buiten iets te ondernemen. En om daar als ouder paal en perk aan te stellen en richting te geven, al wat van een vroeger moment. Het is natuurlijk ook wel zo makkelijk als je zelf eigenlijk als ouder ook al een beetje op je toppen loopt. Om het kind eigenlijk daarin te begrenzen op een nuttige manier. Gelukkig zijn daar wel weer hulpverleners voor. Het Trimbos Instituut of zo'n coach in België die ik eens een keer heb benaderd, die het heel goed gedaan heeft. Maar daarin gaat het vooral om de ouders of de moeder in dit geval. Die op een hele gezonde manier daarin richting kan geven. Maar ook naar zoons bijvoorbeeld. Hè. Dus de moeder-zoon relatie, de weerstand die je kan ervaren bij pubers. En dan blijven staan als moeder, als vrouw, als mens. Vanuit liefde voor jezelf en voor je kind. En vanuit het weten dat het een bepaalde richting wel de beste is. En daarin te durven blijven staan. Dat is een hele ontwikkeling ook.
0: Zeker, ja. Begrenzing is een enorm rode draad in dit geheel. En begrenzing is niet pesten of plagerij, maar dat is eigenlijk een voorwaarde voor uiteindelijk vrijheid. Dat geeft een kader en een construct en dat is uiteindelijk onze grootste taak. Wij willen zelfstandige, autonome volwassenen creëren als ouders. En een kind heeft daarin begrenzing nodig. Dus heeft ook uit gelegd te krijgen hoe dingen soms werken. Vanuit daar bouwen we aan een moreel kompas. En vanuit daar kun je daarna meer vrijheid bieden en zullen ze meer gaan exploreren. Maar dat is in een wat later stadium. Dus niet als de kinderen echt jong zijn.
1: Nee, en hier noem je het uitleggen aan hun. Dat is een beetje verbaliseren, zou je bijna zeggen. Maar het is ook gewoon het voorleven.
0: Zeker, 100% voorleven ook. Ja, ja.
1: En de focus op de fijne samen dingen. Om het te laten voelen hoe fijn het samen is door gewoon te doen, te zijn.
0: Ja, ja, dan komt het show don't tell stuk naar voren. Hoe wil jij dat er inderdaad voorgeleefd wordt? Kijk, je kan inderdaad vertellen aan een kind, oké, ik wil dat je zorg draagt voor andermans spullen. En vervolgens ben jij die ouder die per ongeluk net even de bumper van een andere auto aanraakt en dan heel snel doorrijdt. Ja, dan garandeert dat jouw kind het laatste zal onthouden. Dus natuurlijk, daar gaat het ook over. En dan nogmaals, wie ben jij dan te zijn? En dan handel je daar dus naar. Hè? Dus die ook congruent hebben. Wie...
1: Ja, en wat ik vooral goud vind, is gewoon het werkelijk aanwezig zijn. Gewoon het er zijn. In huis, om huis, of samen op pad. Maar door echt aanwezig te zijn in jezelf en in het hier en nu, ben je beschikbaar. En ook al wordt er dan geen appel op je gedaan, dan is dat wel het goud wat gecreëerd wordt en waar je de kinderen ook in rust in meeneemt. Dat is het reguleren vanuit de polyvagaaltheorie, waar ik heel fijn in thuis ben inmiddels. Je merkt het. Als je zelf er echt bent, dan merk je daar effect van. Het is volgens mij gewoon een heen en weer spel van golflengtes, van hartgolflengtes, hersengolflengtes. Dus op het moment dat een kind aan het trippen is of echt een beetje op een vervelend vlak zit, zou je denken, kan je ook even kijken waar zit ik?
0: Ja, dit is betaal met je aandacht. Dit is oprechte, dus vanuit de psychologie emotioneel beschikbaar kunnen zijn. En ik beschrijf meer vanuit de hechtingstijlen dan. En wij mensen zijn sociale dieren. Wij kijken heel erg met onze spiegelneuronen ook af bij de ander. Hoe reageert de ander? Het is een hele fijne en verfijnde.

0: de moeder vooral, maar de vader moet ook meedoen. En idealiter doen we allemaal mee, hè, met een correctie hierin terugbrengen. Vaders hebben ook een enorm grote rol in het opvoeden van onze kinderen. En opvoeden klinkt misschien heel zorgend en verzorgend, maar opvoeden gaat ook over wat kan wel, waar liggen de grenzen, wat doen we vooral. Hè? Een stukje discipline moet doorzetten. Soms is het gewoon ook niet lullen, maar poetsen.
1: En dat is denk ik ook waarom ik moeder vooral zei, omdat het vooral, dat is mijn aanname, voor moeders een rol is om te blijven staan. Ja. Omdat vaders dat vanuit gezonde ontwikkelde mannen, als die vader zijn, doen dat van nature als het goed is, dat blijven staan. En vrouwen zijn eerder, vloeiend. En als dat samenkomt, heb je een heel mooie, gezonde, ontwikkelde man-vrouw relatie waarin je elkaar aan kan vullen. Als een vrouw daar, of alleenstaande moeder, of sowieso, dus zeker in een relatie met een jonge of opgroeiende jongen, is dat een enorm mooie uitnodiging om echt ook te blijven staan daarin. Ik vind dat een hele mooie, krachtige uitnodiging.
0: Ja, zeker. Ja, klopt. Klopt. En inderdaad, dus vaders hebben dat over het algemeen meer van natuur, alhoewel we dus een verschuiving daarin zien. Hè? Dus dan die feminine kant binnen mannen wordt hen ook verteld dat ze dat meer en meer moeten laten zien.
1: Een disbalans in hormonen door de chemicaliën, heb ik begrepen, waardoor testosteron bizar laag is en er dus nog weinig mannen zijn, wat mij betreft, die echt blijven staan vanuit nature.
0: Ja, ja, klopt. Die speelt ook een rol, zeker. Ja.
1: Dat is niet in het belang van de kinderen, denk ik dan. Maar goed, wij vrouwen en wij mannen hebben allemaal nog wat te leren.
0: Ja, nee, ja, evolutionair hebben we natuurlijk. Het is niet zonder reden dat er een man en een vrouw nodig zijn voor het grootbrengen van onze kinderen. En vrouwen hebben daar die feminine kant, meer het verzorgende stuk in te verrichten, om het heel uit elkaar te halen. Maar mannen hebben daar echt de masculine kant in te brengen. Dus ruig spel in te zetten. Inderdaad, een natuurlijke begrenzing. Idealiter voeg je beide. Dus als je nu, als je bijvoorbeeld alleen, want heel veel kinderen groeien ook op in vooral met moeder door tot 40%. Aan scheidingen. Dus deze kinderen groeien met name door moeders op, nog altijd. En op school natuurlijk ook een. Die beiden hebben natuurlijk een grote rol in de opvoeding. Of in ieder geval in het beeld wat we meegeven. Dus dat zijn hele vrouwelijke interventies. En wat jij zegt, gemiddeld genomen vinden vrouwen het lastiger. En dat is ook veel wat ik zie. Die vinden het lastiger om daar een begrenzing te geven en te blijven staan en te zeggen nee, dit is de keuze of er is geen keuze, we gaan dit doen, want X, Y of Z, je moet op tijd op school zijn, weet ik veel, noem ik.
1: Ja, en dat blijven staan heeft alles te maken met zelfrespect. Dus dan, en dat komt weer voort uit, kijk eens naar je eigen jeugd of misschien wel voorouderlijke dingen die doorgegeven zijn. Dus het is een en al uitnodiging om te blijven staan in wie jij bent en wat jij ervaart wat kloppend is. Maakt niet uit of het een zoon of een dochter of wie dan ook is die dan ook iets mag vinden. Maar nog steeds kun jij gewoon blijven staan. Maar dat stukje zelfrespect is daar een heel belangrijk onderdeel van.
0: Ja, ja, en het verhaal wat we denk ik ook met elkaar allemaal vertellen en dus met name vrouwen ook verteld hebben, maar mannen dus ook, met dat een emotie van het kind er altijd moet zijn. En dat je bijna evil bent als je hem aan banden legt of als je er geen gehoor aan geeft. En ja, contextafhankelijk, je moet soms aandacht geven aan emoties, maar een drammend kind wat snoep wil in de winkel, dat werkt juist beter om het gewoon daar te laten drammen en zelf door te gaan lopen. In plaats van daar de discussie bijvoorbeeld gaan aanvoeren, aanvliegen of een soort onderhandeling met deze 2, 3, 4, 5, 6-jarigen te gaan plaatsvinden. Dus
1: nou, wat ik hier de combinatie is, zelfrespect is één, zodat je weet van hé, nee, ik zit hier even wel in mijn stuk wat ik nu zeg, daar blijf ik bij. En ten tweede het werkelijk aanwezig zijn. Dus als je thuis komt van een lange dag werken intensief en je puberkind begint meteen over een frustratie met, maakt niet uit, een vriendje of eigen broer of zus. En is heel dwingend omdat hij daar de aandacht op wil. Als je dan op dat moment, of je nou een moeder of vader bent, werkelijk aanwezig bent in jezelf en met het kind. Je weet, je neemt die ook graag serieus, maar op dat moment

0: voel je, nee, dit klopt voor mij nu niet. Op deze manier kan ik niet luisteren. Dan is daar ook gewoon een grens. Nee, ik kan, als je wil dat ik naar je luister, zullen we een ander moment moeten pakken. Ik kom net terug van een drukke dag werken. Ik land nu eerst even thuis en daarbij stand houden. En daar ook naar handelen. En dan zul je ook zien dat je kind wel weer een weg vindt. En ook al is dat even niet zo. Maar dan is dat wat belangrijk is.
1: Ja, ja. Ja, absoluut. Ja, ja. En daarna...
0: Dus die twee aspecten van zelfrespect en het werkelijk aanwezig zijn. Maar dat niet per se hoeven oplossen voor iedereen om je heen. En dat is natuurlijk wel een beetje een vrouwending, hè? Wat we geleerd hebben.
1: Ja, 100%. En wij trekken ook dat naar ons toe, in veel gevallen. En wij nou, noem het vervullen van ook een bepaalde behoeftebevrediging. Maar wij maken onszelf ook als vrouw veel te belangrijk. Hè? Dus dat hele... huishouden, rijlen en zeilen, de verjaardagsfeestjes, de kleding, het, nou ja, de, weet ik veel, noem het maar op. Wij denken dat we daar beter in zijn, belangrijker in zijn, dat beter kunnen. En we trekken dat naar ons toe. En als ik heb met mijn man bijvoorbeeld... hij doet zijn familie en verjaardagen en cadeaus en ik doe de mijne. Maar als ik niet oplet en ook met klasse-apps is dat ook. Of verjaardagsfeestjes van al onze kinderen. Ik word geappt en ik word betrokken daarbij. Nou, daar heb ik dus als vrouw actief ook iets in te doen. En natuurlijk is dat voor iedere vrouw, moet zij dat zelf natuurlijk beslissen. Maar ja, zorg dat je kinderen zelf kunnen koken. Zorg dat ze vanaf hun derde zijn kinderen... eager om te gaan helpen in het huishouden. En het huishouden en jouw gezin is een mini-samenlevingtje. Dus zorg dat ze vanaf dat moment gaan bijdragen in het huishouden. En niet alleen hun eigen kamertjes, want dat is individueel. Maar ook voor het collectief. Dus de gemeenschappelijke ruimte. Dus de keuken, koken, vaatwasser inruimen. Dat soort dingen. En ben geen taxichauffeur tot lengte der dagen of bank of... controller of schoonmaakster of kokkin, nou ja.
0: Ja, en het vanuit het samen doen.
1: 100%, ja. En nog sterker, vanuit samen doen is één. Maar ik zou eerder willen pleiten voor streven naar zelfstandigheid. Omdat uiteindelijk jouw kind... je wil een zelfstandig volwassene de wereld in helpen... die uiteindelijk ook zijn eigen was kan doen. En haar eigen was en haar... broek en zijn broek, et cetera. En niet vanuit alleen maar... je moet het allemaal alleen kunnen, zeker niet. Hè? Dus, maar nou ja, er zit wel een bepaalde tendens in... dat we onze kinderen... we geven op dit moment ongelooflijk veel in handen... en nemen ze ook heel veel uit handen... door die comfort die we allemaal hebben gecreëerd... wat natuurlijk heel veel goeds doet... maar waar dit ook een keerzijde van is.
0: Dus op weg naar zelfstandigheid in samenhang met elkaar...
1: 100%, graag. Ja.
0: En je boek komt uit in oktober. Nog een keer de titel?
1: Krachtig opvoeden.
0: En de ondertitel had je ook zo mooi.
1: Ja. Hoe leren wij kinderen sterk staan in een wereld vol overvloed en chaos?
0: Dankjewel voor dit interview.
1: Heel graag gedaan.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. De vliegtuigcrash bij het Franse Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer vlak na het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Er rijden weer treinen van Gouda naar Den Haag en naar Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden, omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, was het 41,7 graden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graad. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Lieke Nooijen is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Markers lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Aardegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
4: Song from Ireland.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: luisteraars, dit is Song from Ireland. Het wekelijks programma op uw favoriete radiozender, boordevol muziek uit Ierland. Ik ben Wim van Gent. Ook vandaag krijgt u weer een heleboel mooie en interessante muziek uit Ierland voorgeschoteld. Allerlei soorten Ierse muziek. Traditionele Ierse muziek en andere folkmuziek, maar ook hedendaagse muziek. Muziek van bekende en minder bekende artiesten. Muziek van het Groene Eiland voor het Groene Hart.
1: Zo is dat, luisteraars. Van harte welkom bij Song from Ireland.

opende vandaag met muziek die 27 jaar geleden werd opgenomen door de Cayley Bandits. Dat zijn Owen O'Neill op bouzouki, Yvonne Casey op fiddle, Quentin Cooper op mandolin en gitaar. En met de gast honorary bandit Kevin Griffin op banjo. U hoorde Spay in Spade en Devil Among the Tailors. En hier komt Bol Yee en Hangin' at the Crossroads.

Dat waren nog een keer de Kaylee Bandits met Callum's Jig, Doolin Moon en Thunderhead. Ik ga verder met de band Shaskeen en Seth Reels. De Shaskeen Reel, Lady Anne Montgomery en Maud Miller.

Chess King met drie jigs, The Hole in the Hedge, The Banks of Loch Kana en Will You Come Home With Me? En dan is hier nog een drietal reels, Anderson's, Tom Ward's Downfall en The Mountain Road.

Frankie Gavin en Dave Dylan van de CD Jigs, Reels and Rock'n'Roll. Dat was de Wild Irishman. En hier komt Heartbreak Pier.

Frankie, Gavin en The Denon. Met zang van Michelle Lally. We hoorden Heartbreak Pier. En hier komt The Diamond Collection.

de band Cran met The Earl's Chair, The Copper Plate en Creamers. En hier komt nog The Boys of Belfast, The Girls of Belfast en The Girl That Broke My Heart.

Dat was de band Cran. En hier komt Kaher. De cd heet Inner Rush. Die cd is ook al een hele tijd geleden opgenomen. Ik zie zo gauw geen jaartal. Het zijn Jer Hoyn op Boron, Pat O'Reilly op flute, Paul Stafford guitar en vocals en Sonja O'Brien op fiddle. U krijgt Cliffs of Moher, Farewell to Ireland en The Star of Munster.

Ik heb het gevonden, luisteraars, 2002 opgenomen, 24 jaar geleden. En rond die tijd heb ik ze waarschijnlijk ook wel eens een keer live gezien. Daar in McDermott's Pub in Doolin. Jerry Hoyne op Baran, Peter Riley op flute, Paul Stafford gitaar en Sonia O'Brien fiddle. Bijna het einde van het eerste uur van Song from Ireland, luisteraars. Blijft u even hangen na het nieuws. Nog een hele uur muziek uit Ierland.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het westen van de Verenigde Staten zijn 3 brandweermensen omgekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. 2 anderen liepen brandwonden op. Ze probeerden een grote natuurbrand in de staat Colorado te blussen. Brandweermensen raakten ingesloten door het vuur dat snel om zich heen greep. Dat kwam door warm en droog weer, waarbij bovendien een harde wind stond. Na Duitsland is ook het hitterecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. Er rijden weer treinen tussen Gouda en Den Haag en Gouda en Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. De vliegtuigcrash bij Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer bij het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
4: Met nu?
5: Song from Ireland.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

En zo begonnen we het tweede uur, luisteraars, met de groep Kager. Jer Hoyne op Boran, Pat O'Reilly op flute, Paul Stafford guitar en vocals en Sonja O'Brien op fiddle. U hoorde Gallagher's Frolics, The Mist-Covered Mountain en The Connaught Man's Rambles. En hier komt nog Salamanca, The Banshee en The Sailor's Bonnet.

Dat was de fluitiste Gillian O'Malley. Ze heeft dit jaar een cd uitgebracht samen met Catherine McHugh op piano, Magdara O'Fowlin op bouzouki, Caitlin Cullen-Verhuis op cello en Stephen Doherty op boran. U hoorde de Primrose Les, Buddy Joe Tiggs en Mickin Healy's en ze vervolgt met The Blakes of Mayo.

Dan vervolg ik luisteraars met een drietal stukken van de cd Making Time van Liz Knowles. Om te beginnen kunt u luisteren naar The Silver Hand.

Dennis Knowles met Sir Ulrich Burke. Een door Turlough O'Carran geschreven lament ter gelegenheid van het overlijden van Sir Ulrich Burke.

geluisterd naar Song from Ireland. En u hoorde The London Lessies met Pete Quinn, Splendid Isolation en The Swallow's Nest. Gevolgd door een drietal jigs, Tenpenny Bit, The Luck Penny en Gallagher's Frolics.

Einde van Song from Ireland, luisteraars. Ik dank u voor het luisteren. Song from Ireland is een programma van Studio Alphen en Studio Kaag en Brasem. De playlist vindt u op de Facebookpagina Song from Ireland.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het westen van de Verenigde Staten zijn 3 brandweermensen omgekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. 2 anderen liepen brandwonden op. Ze probeerden een grote natuurbrand in de staat Colorado te blussen. Brandweermensen raakten ingesloten door het vuur dat snel om zich heen greep. Dat kwam door warm en droog weer, waarbij bovendien een harde wind stond. Na Duitsland is ook het hitterecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Slubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. Er rijden weer treinen tussen Gouda en Den Haag en Gouda en Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden, omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. De vliegtuigcrash bij Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer bij het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 11 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïense aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegt dat de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Turnster Sanne Wevers heeft bij haar eerste wedstrijd in 2 jaar direct de Nederlandse titel op het onderdeel balk veroverd. De 34-jarige Wevers greep 8 jaar geleden voor het laatst NK goud. Wevers werd 10 jaar geleden Olympisch kampioen op de balk en voegde daar nog 2 maal EK goud aan toe. Op de Spelen van 2024 miste ze de finale, waarna ze niet meer in actie kwam. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Studio Alphen.

0: golven. Met het nieuws van 12 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïense aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegt dat de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Turnster Sanne Wevers heeft bij haar eerste wedstrijd in 2 jaar direct de Nederlandse titel op het onderdeel balk veroverd. De 34-jarige Wevers greep 8 jaar geleden voor het laatst NK-goud. Wevers werd 10 jaar geleden Olympisch kampioen op de balk en voegde daar nog 2 maal EK-goud aan toe. Op de Spelen van 2024 miste ze de finale, waarna ze niet meer in actie kwam. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets...
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Het nieuws van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas op de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. Dat wordt nog onderzocht. Sinds vrijdag zijn zeker 15 mensen in Duitsland omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. Net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de derde dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. Daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Kalfen. Met het nieuws van 2 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. En ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over die brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunst krijgen er geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de 8e finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Studio Alphen.